0: dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: I tried hard to make you happy.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: De gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk zit steeds voller. De ontwerpcapaciteit is ongeveer 170.000 bezoekers per jaar, maar er komen nu al rond de 174.000 bezoekers. Dat lijkt weinig verschil, maar zorgt in de praktijk voor drukte en langere wachttijden, vooral op zaterdagen. U hoort wethouder Emiel Soetendal over eventuele oplossingen.
1: Wethouder Emiel Soetendal, er is veel drukte bij de milieustraten. Ja, wat gaan jullie aan doen?
2: Nou ja, we hebben het idee om op korte termijn iets te doen aan de enorme drukte die we zien op hele specifieke ogenblikken, bijvoorbeeld op vrijdag en op zaterdag. Door bijvoorbeeld op zaterdag iemand neer te zetten bij de slagboom, zodat mensen ook gericht kunnen sturen met de auto waar ze naartoe moeten. Dus wat we zien is dat mensen dat soms wat ingewikkeld vinden. We gaan stimuleren dat mensen thuis al het afval beter scheiden. Want wat we nu zien is dat mensen de auto volgooien en dan op de milieustraat tot de ontdekking komen. Oh, dat moet in bak 1. Oh, dat moet in bak 3. En welke bak moet ik dan? Nou, dat kost een hoop tijd. En je wil doorstroming. Wat we ook gaan doen is dat we de route op de milieustraat wat beter aangeven, zodat mensen ook op de straat zelf kunnen zien met borden of op het asfalt van waar ze naartoe moeten rijden. En wat we inmiddels ook hebben gedaan, en daar zullen we ook nog beter over communiceren, is dat we een soort meter hebben gemaakt waarbij je op elke dag kan zien. Overigens kun je dat ook zien op de website, op welke dagen het heel erg druk is. En dat je aan de hand van kleurtjes kunt zien dat je daarin ook andere keuzes wil maken. Dit is op basis van, zeg maar, historische gegevens. Maar eigenlijk wil je toe naar een real-time overzicht. Zodat je op het moment dat je naar de milieustraat rijdt, dat je denkt van, maar nu is het rustig. Nou, dat is een ontwikkeling die we nog gaan inzetten.
1: Is dat een soort zoals een webcam op het strand, of je kan zien of er golven zijn?
2: Daar wordt ook over nagedacht. Ja, dat klopt. Dat zou wellicht een optie kunnen zijn om verder te ontwikkelen. Het is allemaal korte termijn. Om de ergste druk op de milieustraat te ontlasten. Op de langere termijn kijken we natuurlijk ook verder. We hebben in het grondstoffenbeleidsplan, wat in februari door de Raad is aangegeven, hebben we ook aangegeven dat we toe moeten naar een structurele oplossing. En een structurele oplossing zou kunnen zijn dat we toegroeien naar een circulair ambachtcentrum. Dat is een milieustraat, een kringloopwinkel en een repair shop, waarbij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Waarbij je ook scholen kan ontvangen om kinderen alvast daarin te onderwijzen. De vraag is, kan dat op deze locatie? Dat vergt best wel een forse investering. Er zijn gemeenten die dat al hebben gedaan. En wij willen kijken of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. We hebben op dit moment een goede samenwerking met de gemeente Noordwijk. Maar we zien wel dat het aantal mensen wat afval brengt naar de milieustraat, dat stijgt. Al was het maar omdat beide gemeenten groeien qua aantal inwoners, maar ook omdat mensen steeds beter afval gaan scheiden. En die ontwikkeling die gaat door. En we zitten nu al tegen de grenzen aan. We hebben in 2574.000 unieke bezoekers gehad vanuit Katwijk en Noordwijk. Dat aantal zal groeien, terwijl de capaciteit eigenlijk ingericht is op 170.000. Dus we moeten op de korte termijn iets doen, maar zeker ook op de langere termijn.
1: Ja, en nu is het dat Noordwijk kan ook hun afval dus in Katwijk kwijt bij de Milieustraat. Is het een idee om hen hun eigen probleem met hun afval te laten oplossen?
2: Nou ja, kijk, als het gaat om afval scheiden, is schaalgrootte en efficiëntie, dat kun je vaak beter bereiken als je dat in de regio doet. En dan kun je met de kosten ook drukken. Dus we kijken natuurlijk ook of we dat samen met Noordwijk kunnen doen. Maar een van de scenario's is ook, als we daar niet uitkomen, dat we het dan echt in eigen hand doen. En dat betekent dat Noordwijk dan ook zijn eigen milieustraat moet inrichten. Maar goed, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Kijk, in Noordwijk moet er ook een geschikte locatie zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen, om zoiets te doen. Als dat er niet is, weet ik niet, maar als dat er niet is, stel, ja, dan zullen ze wel graag die samenwerking met de gemeente Katwijk willen onderhouden. Nou, prima, maar dan gaan we dat scenario aflopen. Dus wat we vooral doen is verschillende scenario's in beeld brengen. Dat wordt door een extern bureau in kaart gebracht van wat is nou, als je over 5 jaar kijkt, wat is nou een optimale oplossing voor de Milieustraat, waarbij uitgangspunt is Katwijk en Noordwijk samen, maar ook Katwijk apart. Wat betekent dat nou? Dus de vragen die we in dat onderzoek hebben gesteld, dat zijn ook vragen die de gemeente Noordwijk en Katwijk samen hebben gesteld, zodat we daar in ieder geval overeenstemming over hebben. Ja, en over de uitkomst, ja, dat weten we over een half jaar. Over een half jaar gaat het rapport naar de Raad. En dan mag de Raad op basis van die scenario-studies samen met het nieuwe college kijken wat dan de meest voorliggende route is.

0: In het Trefpunt in Noordwijk vond zaterdag de jaarlijkse vrijwilligersmarkt plaats. Zo'n 16 organisaties profileerden zich op zoek naar allerlei soorten vrijwillige hulp. Daarnaast lanceerden verschillende welzijnsorganisaties een nieuw initiatief, Ontdek en Ontmoet. Dat is bedoeld om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Nick Vink maakte een reportage. U hoort als eerste Frank van den Berg van Welzijn Noordwijk.
1: We zijn hier met 16 organisaties bij elkaar om eigenlijk heel simpel vrijwilligers te werven. Zo kort is het. Dat doen we eigenlijk eens per jaar een vrijwilligersmarkt organiseren. Dit keer is het in Noordwijk. Volgend jaar zullen we het waarschijnlijk wel weer in Noordwijkerhout doen. Maar nu is het hier.
2: En waarom organiseren jullie dat?
1: Kijk, je ziet gewoon dat heel veel organisaties die draaien op vrijwilligers. Maar er is altijd behoefte aan vrijwilligers. De sportclubs en dergelijke, die zoeken het vaak wel bij hun eigen leden. Maar neem het museum, neem een verzorgingshuis, die draaien ook met vrijwilligers. Ja, die hebben dus niet een eigen achterban, zeg maar, waar ze vrijwilligers kunnen werven. Dus helpen we ze daar eigenlijk een beetje door deze markt te organiseren.
2: Marianne, je bent vrijwilligster bij kinderboerderij Het Schaapzeddertje hier in Noordwijk. En u staat ook op de vrijwilligersmarkt hier. Is er een beetje aanloop? Heeft u al wat nieuwe vrijwilligers weten te trekken?
3: Nou, toevallig wel, ja. Er waren twee enthousiaste mannen. Eén voor te klussen. En de ander die vond het wel leuk om in het theehuis wat te komen doen.
2: Oké. Want bij het Schaapsherdertje, wat voor vrijwilligersklussen zijn er dan allemaal te doen?
3: We zoeken zeker mensen voor het theehuis. De dagen dat we open zijn, hebben we een theehuis en daar verkopen we koffie, thee, limonade en wat kleine versnaperingen. Dus dat is leuk als daar iemand bij zou komen. Maar ook zoeken we mensen voor de tuin, onderhoud. Voor werkzaamheden als de stallen schoonmaken, dieren voeren. Dus ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja.
2: Waarom bent u vandaag gekomen?
4: Ik ben recentelijk gestopt met werken. En het lijkt me leuk om gewoon door de week voor Noordwijk en van mijn omgeving iets leuks terug te doen.
2: Ja.
4: Dus als vrijwilliger me in te zetten.
5: Ik ben een maand voorbereiden op mijn pensioen en wat daarna komt. Ja. En het lijkt me goed om iets met vrijwilligerswerk te doen.
2: Ja. En heeft u al wat gevonden? Ik zie dat u al wat flyers in uw hand heeft.
4: Ja, ik heb wel een paar dingetjes gevonden. We maken natuurlijk het hele rondje af wat betreft de verschillende vrijwilligersopties die er zijn. Maar er zijn wel een paar leuke dingen. Ik vind de Engelandvaarders Museum lijkt me een leuke plek. Fietsmaatje lijkt me ook iets leuks om te doen. Dus er zijn wel een paar leuke dingen hier. Ja.
2: Ja, en hier tegenover me zie ik ook een soort whiteboard met de titel Ontdek en Ontmoet. Loop gewoon eens binnen. Wat is dat precies? Waar gaat het over?
1: Nou, Ontdek en Ontmoet is een initiatief wat we gestart zijn met 10 maatschappelijke partners. Die staan ook op dat bord. Dat is onder andere Reuring, de verzorgingshuizen, Grote Hoogwaak in Jeroen, Wij van Welzijn, maar ook Topaas. Het raamwerk, het thuishuis, de muzen en de duimpan in de Zilk ook nog. En we hebben met elkaar het idee opgevat dat we voor iedereen die daar zin in heeft de deuren willen openstellen. Dat doen we voor de rest van het jaar. Iedereen die gewoon een keer andere mensen wil ontmoeten, een kopje koffie komen drinken, een spelletje doen, een keertje mee eten bij de organisatie waar dat kan. Die zijn van harte welkom. Dus je hoeft er helemaal geen binding mee te hebben. Je kunt er gewoon lekker naar binnen lopen en andere mensen ontmoeten.
6: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
0: Het is een miljoenenplan. De bouw van een medicijnfabriek in Katwijk. De landelijke overheid is enthousiast, maar inwoners van Katwijk en ook een aantal raadsleden zijn bang dat de bouw van zo'n grote fabriek met zijn 500 werknemers zorgt voor veel overlast. Toch lijkt de komst van de medicijnfabrikant een stap dichterbij, want een ruime meerderheid van de raad stemde daarmee in. Astrid Kersenboom van de NOS sprak met verslaggever Mark
7: Jij was bij die raadsvergadering. Was het nog spannend of die meerderheid er zou komen?
8: Nou, eigenlijk niet. Want vlak voor die raadsvergadering, een paar uur daarvoor, werd duidelijk dat het Rijk, de provincie en de gemeente een deal hadden gesloten. De gemeenteraad wilde namelijk geld zien van het Rijk voor de infrastructuur rond die daar te komen fabriek. En daar hadden ze hoog op ingezet. Ze hadden gezegd, als dat geld er niet komt van het Rijk, dan komt die fabriek er niet. Nou, dat hadden ze goed in hun oren geknoopt. En dus kwam er toch een deal gisteravond. En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet. Dus al met al vindt de wethouder het een geweldige deal. Maar eigenlijk kan je dus zeggen dat er gewoon wisselgeld is betaald door het Rijk en de provincie voor de komst van deze fabriek, die eigenlijk ook veel zorgen met zich meebrengt.
7: Daarmee is dus een stap gezet. Wat zijn dan de volgende stappen?
8: Nou, er moet nu een second opinion worden uitgevoerd, zoals dat heet. Want gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering werd wel duidelijk dat er heel veel zorgen zijn bij omwonenden en inderdaad ook bij politici, wat je al in de inleiding zei. Onder andere over de hoogte van de medicijnfabriek. Die zou zo'n 40 meter hoog worden. Druk op de infrastructuur, waar ik net al over had. Maar ook druk op de woningmarkt. Waar moeten die mensen, die 500 mensen die daar gaan werken, wonen? Elektriciteit en waterverbruik van de fabriek, dat is ook een punt van zorg. Nou, op al die punten daar moet naar gekeken worden of dat allemaal kan en haalbaar is. Daar zijn al rapporten voor, liggen er. Maar men wil dat opnieuw gaan bekijken of dat allemaal klopt. En pas dan wordt er een definitieve beslissing genomen of de fabriek er ook daadwerkelijk mag komen.
7: Ja, want de inwoners van Katwijk hadden die zorgen, maar blijkbaar waren die zorgen er in de raad zelf dus toch ook wel.
8: Jazeker. Nee, er werd ook door de raadsleden gisteren gezegd van, ondanks dat ze gisteren dus een voorlopig positief advies gaven, dat ze die zorgen voor een groot deel ook deelden en dat er daar ook naar gekeken moest worden. Er werden ook een aantal moties over ingediend en aangenomen. Dus er gaat zeker nog naar gekeken worden, naar al die bezwaren en al die zorgen die er zijn. Maar aan de andere kant zeggen de politici over, ja, dit is ook wel een unieke kans, goed voor de economie, de lokale economie. Dus ja, dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Maar het is zeker niet zo dat politici blind zijn voor de zorgen die er zijn.
7: Dus wat denk jij dat de kans groot is dat het er wel komt?
8: Nou, de politici gisteren die ik ernaar vroeg, die zeiden van, nou ja, we gaan het echt bekijken en het hangt echt af van wat er nou uit die onderzoeken komt. En het kan nog klappen, zeg maar. Maar ja, dit project is zo gigantisch groot. Het gaat om miljarden. De overheid, de landelijke overheid bemoeit zich ermee. Ja, je kan eigenlijk zeggen dat het bijna too big, too veel is. Uiteraard gaat er gekeken worden en zullen kritische noten nog worden gekraakt. Maar mijn inschatting is dat die fabriek er gewoon gaat komen.
0: Met dank aan de NOS. Na de plaat hoort u de inwoners van Katwijk over de mogelijke komst van deze fabriek.

0: Voor de plaat hoorde u al over de waarschijnlijke komst van medicijnfabriek Eli Lilly in Katwijk. Nu hoort u de inwoners van Katwijk en de zorgen die zij hebben bij de fabriek. Dit zijn José van Duivenbode en Therese Duivenbode van Tuinders Vreugde. Het moestuincomplex in de Mient Kooltuin.
1: En wij moeten weg voor een vliegroute van de vleermuis, terwijl dat heel goed samen kan. De biodiversiteit van ons is zo erg dat die vleermuis juist op ons complex afkomt en er ook is. En bij Eli Lilly hebben ze een bepaald artikel gevonden. Dat is artikel 8.7. En daar hebben gewoon heel de vleermuizen en alle andere dieren helemaal geen enkele rechten. Van in verband met gezondheid. Het is een pillenfabriek. In verband met economische reden. Ja, economie, dat is natuurlijk een hoop geld bij gemoed. Ja, dan vinden ze dat het belangrijker is en dat die dieren moeten wijken.
2: En daar ben je het dus niet mee eens?
1: Nee.
2: Daar ben je het niet mee eens?
1: Nee,
2: okay.
1: Beetje raar, hè? Bij de ene plek moeten wij weg voor de moestuintjes. En de andere plek moeten de dieren helemaal weg.
2: Het zijn afwegingen die gemaakt worden in de politiek van Katwijk. Ja, dat is best lastig. En daar hoort bij dat je, als je het niet eens bent, dat je je wel kan uitspreken. Dus heel goed dat jullie hier zijn. José, jij hebt een andere uitgangspunt genomen. Want jij hebt echt op andere uitgangspunten ben jij een beetje tegen de komst van de fabriek.
3: Ja, dat klopt. Even kijken, omwonenden zijn bijvoorbeeld ook pas bijvoorbeeld van Duivenrak, waar ik zelf woon, laat geïnformeerd. 29 mei kregen wij pas de eerste brief. Omwonenden van het centrum van Valkenburg en Nieuwe Rijngeest in Oesgeest zijn ook helemaal niet geïnformeerd. Dus omwonenden voelen zich hierdoor enorm overvallen.
2: Omdat het met vrij veel snel en snel gaat. Heeft wel het een en ander in kranten gestaan natuurlijk, hè? Dus je de kranten een beetje bijhoudt en je houdt het nieuws een beetje bij, ben je wel een beetje geïnformeerd. Dus niet helemaal niet geïnformeerd.
3: Nou, dat is pas na de derde bewonersbijeenkomst geweest. Dus de eerste en de tweede bijeenkomst hebben wij met z'n allen allemaal gemist.
2: En dan was je niet de enige.
3: Daar waren we niet de enige in.
2: Nee. Maar het is nu de derde bijeenkomst geweest. Die is pas geleden geweest, meen ik. Ik denk anderhalf, twee weken terug.
3: 3 juni.
2: 3 juni, ja. Ben je daar geweest?
3: Daar ben ik ook geweest. Ik heb ook 21 mei ook ingesproken in de gemeenteraad in Katwijk als omwonende, waar ik mijn zorgen ook heb geuit.
2: Dat was de informatieve avond?
3: 3 juni was de informatieve avond en 21 mei was...
2: De informatieve sessie, noem ik dan even de sessie van de gemeente uit. Daar kon je de politiek informeren over hoe je daar tegenaan keek.
3: Ja, correct.
2: Wat zijn jouw argumenten om tegen dit project te zijn?
3: Ja, dat heeft ze op diverse fronten heeft dat van invloed, zeg maar. Hè. Zowel voor het milieu, het water, het rioolsysteem, de lozingen. De KRW-richtlijn die eraan komt per 1 januari 2027. Hè, en krijgt Katwijk nog wel een blauwe vlag. Ook het ethisch handelen van Eli Lilly baart mij zorgen. Ze hebben in hun hele bestaan hebben ze enorm veel boete en rechtszaken gehad. En ja, ik maak me zorgen hoeveel rechtszaken kan Nederland en Katwijk tegemoet zien. Ja, dit geeft gewoon iets aan over het ethisch handelen van Eli Lilly zelf.
2: Dat zijn wel zware punten, hè, die jij dus aangeeft. En die konden niet allemaal beantwoord worden op de informatieavond.
3: Nou, deels niet. Er zijn ook bijvoorbeeld afgelopen donderdagavond toen het...
2: De gemeente heeft een eerste sessie gedaan en een goedkeuring gegeven voor de bouw van Eli Lilly.
3: Ja, correct. En ook daar waren behoorlijk wat moties ingediend. Dus ook bij de gemeenteraad was er nog veel onduidelijk. En vandaar dat het mij compleet verrast... Waarom de gemeenteraad hier dan nu ook positief op reageert... Terwijl er nog zoveel onduidelijk is.
2: Ja, die moties die moeten natuurlijk... Dat kan het huidige college of het nieuwe college... want we krijgen ook nog een nieuw college. Die kunnen het over de moties kunnen die in behandeling nemen of niet. Hè, want een motie kan ook nog een keer geweigerd worden om in behandeling te nemen. Ik ga ervan uit dat ze die nog krijgen. Maar er komt ook wel weer een nieuwe informatieve sessie aan, hè? Nou, dus we krijgen allemaal weer inspraakkansen. We hebben nu de tijd om ons allemaal te verdiepen, heb ik begrepen. Want het heeft iedereen wel een beetje overvallen, denk ik. De sessie en de snelheid waarmee dit gaat.
3: Ja, zeker. Maar nu mogen dus omwonenden... die mogen dus nu ook een zienswijze indienen. Maar ja, die loopt dus nu tegelijkertijd, terwijl de moties nog niet beantwoord en behandeld zijn.
2: Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag.
3: Zeker.
2: Want die moties die zijn door verschillende partijen ingeleverd?
3: Ja, zeker. En waar ik me ook enorme zorgen over maak, is dat de gemeenteraad van Katwijk, die lijkt zich gewoon te hebben laten meeslepen door een last-minute belofte van de minister. Op het laatste moment kwam vanuit het Den Haag het bericht dat er mogelijk geld beschikbaar zou komen en dat hierover afspraken waren gemaakt met de minister. Dat gaf veel raadsleden en van Katwijk blijkbaar het vertrouwen dat er een oplossing komt, hè, van de Molentuinweg en betaalbare woningen op Valkhorst. Hè, dat dus nu binnen handbereik is. Maar zo eenvoudig is het niet. Want een toezegging van de minister betekent nog niet dat het geld er daadwerkelijk is. De vraag is daarom of de raad zich niet te snel heeft laten overtuigen door een belofte uit Den Haag. Want als later blijkt dat het geld toch niet komt, dan staat Katwijk weer voor dezelfde uitdaging.
2: Wat wil je nu bereiken met dit? Want je levert hier dus aan publiek wel wat bezwaar tegen de Eli Lilly. En je wil daar ook iets mee bereiken.
3: Ja, dat de gemeente Katwijk zich realiseert dat dit gewoon echt niet een gewoon bedrijf is, maar dat dit gewoon echt een bedrijf, een fabriek is die thuis hoort in de chemische industrie. En wereldwijd staan dus grote chemische bedrijven vaak geconcentreerd, hè, in industriegebieden, hè, zoals bijvoorbeeld bij de Rotterdamse haven. Daar zijn goede transportverbindingen, minder hinder voor omwonenden, beschikbare infrastructuur en ruimte ook voor uitbreiding. En die zijn ook ingericht op veiligheid. Want we praten hier toch over chemische stoffen en over veiligheidszones voor de omwonenden. Hè, en dan heb ik het nog niet gehad over de gevolgen voor het milieu, hè, het water, de rioolsystemen en de lozingen die ze gaan doen in de Oude Rijn.
2: Ja, nu is het argument natuurlijk dat ze bij het Bioscience Park zitten in Leiden. Waar ook meer chemische fabrieken zitten die ook medisch bezig zijn. Dus telt dat dan niet mee?
3: Nou, dat is niet in een formaat van deze omvang.
2: Dus de omvang is voor jou ook belangrijk. Therese, jij hebt een heel ander uitgangspunt natuurlijk gekozen om met die de communicatie om rond die fabriek wat weerwoord te geven. Voor jullie was het van belang dat vooral het tuinders, de vleermuizen was voor jou heel belangrijk als uitgangspunt. Maar het gaat eigenlijk over allerlei dieren natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, weet je,
2: de hele ecologie.
1: Nou ja, omdat de raad had tegen mij gezegd van duik eens wat dieper in, heb ik dat gedaan. Heb ik ook de stukken bekeken van rechtszaken, zeg maar, tegen van Stichting Duinbehoud en Wassenaar, waar Katwijk natuurlijk ook onder valt, onder dat project van de Mintkooltuin. En daar zag ik voorbij komen dat die vliegroute van de vleermuis niet alleen bij ons is, maar ook bij Eli Lilly. En bij Eli Lilly zeggen ze dan van ja, dat heeft helemaal geen rechten, we verschuiven die vliegroute wel. En die vleermuis vindt dat helemaal niet prettig om verschoven te worden. We'll be right back.

0: So. Be Traceable. Het is een nieuwe campagne van de KNRM met andere watersportorganisaties die met name het probleem van verloren surfuitrustingen wil voorkomen. Er zijn veel surfers op het water, zeker nu, en dan gebeurt er wel eens wat. De KNRM vaart regelmatig uit om de surfers te redden, maar als de surfer dan veilig weer op de wal is gebracht, ligt het materiaal vaak nog op zee. Dat betekent dat er een hele zoekactie opgetuigd wordt om het materiaal weer te vinden. En dat hoeft niet nodig te zijn. Daarover vertelt Peter Paschier, vrijwilliger bij de KNRM, meer.
1: Als die persoon op de kant staat, kan hij melden bij de kustwacht dat hij veilig aan de kant is. Dus dat haalt de spoed al van de actie af. Maar het tweede is ook, als daar later een kite of een board of iets anders gevonden wordt, dan weet niemand eigenlijk van wie dat is. Nou, be traceable is eigenlijk maak kenbaar op je bord, op je surfuitrusting, wie jij bent, van dus de eigenaar van het materiaal, zodat wanneer er iets gevonden wordt, er altijd een link is tussen het materiaal wat gevonden is en de eigenaar, zodat we kunnen contact op kunnen nemen met die eigenaar. En die eigenaar ten eerste kunnen vertellen, joh, je materiaal is gevonden, dat scheelt hem ook een paar duizend euro. Maar ten tweede, dat wij niet als KNRM uren en uren aan het zoeken zijn naar een surfer die bij dat materiaal hoort, maar die al lang veilig op de kant staat.
2: Ja, en be traceable is de manier waarop het vervorm gegeven wordt, is een sticker, geloof ik, hè?
1: Ja, het zijn twee dingen. Een sticker, die kan je bestellen bij de KNRM. Daar wordt door ons al je gegevens die je opgeeft, worden erop gezet. UV-bestendig, waterbestendig, noem maar op. Dus dat is een sticker die ook goed leesbaar blijft. Die kan je bijvoorbeeld op je bord plakken. Maar er is ook een soort tag die je kunt hangen. Dit zou je bijvoorbeeld op je kuit kunnen doen. En die tag die heeft een QR-code en die heeft een RFID-chip, waarmee je ook zeg maar de gegevens kunt uitlezen. Dus er zijn eigenlijk twee manieren, een sticker of een soort tag. Ja. Sorry, een soort label.
2: Ja, en op die manier kun je als het ware heel persoonlijk, hè, want het gaat om jouw spullen, ervoor zorgen dat die spullen weer te achterhalen zijn. En dat is natuurlijk ook om juist ervoor te zorgen dat het op de plek terechtkomt waar het moet zijn. En dat mensen ook weten wat er aan de hand is. En dat loopt dan via de KNRM. Het is, meen ik, een samenwerking tussen Kustwacht en KNRM en misschien nog wel het Watersportsverbond. Er zijn verschillende organisaties die hier landelijk, denk ik, ook aan meewerken. Het landelijke fenomeen.
1: Ja, want je noemt de kustwacht heel terecht. Heel veel meldingen komen natuurlijk ook bij de kustwacht terecht. Ze kunnen ook bij het KNRM assistentiecentrum terechtkomen. Daar heb je natuurlijk hetzelfde probleem. Je tuigt een hele actie op voor iets wat na de hand niet nodig bleek te zijn. En op deze manier kan je dat voorkomen.
2: Ja, en om te voorkomen dat we het vergeten te melden, als mensen zo'n sticker zouden willen of zo'n tag, dan kunnen ze dat aanvragen, waarschijnlijk ook weer via internet en dan weer via de KNRM. Nou, het is denk ik niet makkelijk om dat allemaal precies te gaan benoemen, maar ik neem aan dat als je googelt en je zegt traceable sticker of iets dergelijks met KNRM, dan kom je er ook wel achter, hè, denk ik.
1: Ja, zeker. Als je dan die traceable intikt, weet ik zeker dat je daar op de site komt. En www.knrm.nl is ook niet zo ingewikkeld.
2: Ja, en het is niet gratis. Je moet er wel iets voor betalen. Ik denk dat het nog wel meevalt. Maar het gaat natuurlijk vooral om, punt 1, dat het traceerbaar is, dat het persoonlijk is. En dat je ook weer op je spullen kunt rekenen als je ze kwijtgeraakt bent. Want er wordt er wel degelijk rekening mee gehouden dat ze jou weer terug kunnen vinden als ze spullen vinden.
1: Ja, precies. Als je kijkt dat een beetje surfuitrusting al gauw rond de 2000 euro kost, dan is het ongeveer 10 euro voor twee stickers en een label, is natuurlijk geen geld.
2: Ja, en je kunt je voorstellen, want de kust van Nederland, je hebt en het noordoosten ook nog weer de kust van Duitsland en het zuidwesten de kust van België. Zijn er ook afspraken dat als er toevallig een surfplank wat verder weg geraakt, dat er dan ook internationaal herkenbaar is dat die pre-traceable bij wijze van spreken in België ook herkend wordt, of moet dat nog in gang gezet worden?
1: Nou ja, kijk, de gegevens van de persoon, inclusief bijvoorbeeld zijn telefoonnummer of zijn e-mailadres, die staan dan op die sticker of via die QR-code op dat label. Dus iedereen die waar ook ter wereld een plank of een kite vindt, die kan die informatie lezen en die kan daar contact op nemen.
2: Ja, dus op die manier kun je het altijd weer terugvinden. Ja, dus wat dat betreft een hele goede actie. Die actie is nog niet zo lang geleden gestart. Hebben jullie al idee dat het aanslaat, dat mensen er gebruik van maken?
1: Ja, hij loopt wel even, maar we vinden het toch belangrijk, zeker aan het begin weer van het seizoen, om daar weer extra aandacht aan te geven, omdat we altijd denken dat het beter kan. Het werkt zeker, het werkt heel goed. Nogmaals, niet alleen maar om te voorkomen dat we voor niks varen, maar zeker ook omdat de mensen hun uitrusting terugkrijgen.
2: Ja, want je zei in het begin al dat toch wel, hoe vaak moet het KNRM uitrukken? Dat is toch wel behoorlijk vaak. Hè? Dus dat er zaken gebeuren en dat het nodig is met zo'n actie, dat kunnen jullie natuurlijk onmiddellijk bevestigen.
1: Nou zeker, wat ik al zei, het is gemiddeld zo'n 200 keer per jaar voor een server. En dan moet je voorstellen, vrijwilligers worden op dat moment van hun werk gepiept, of 's nachts uit hun bed, voor iets wat eigenlijk niet nodig is. En op dat moment ben je ook niet meteen inzetbaar voor een echte calamiteit. Dus wat dat betreft is het niet alleen voor de mensen op hun werk die weggepiept worden of 's nachts gepiept worden. Zonde voor de tijd, maar kan je het op deze manier gewoon goed voorkomen.
2: Ja, geweldig. Je bent zelf ook vrijwilliger, hè, van de KNRM. En jullie kunnen als vrijwilligers misschien nog wel uitbreidingen van jullie team verwachten als mensen denken van, als je dit nu ook alweer hoort, dat soort hele geweldige acties om ervoor te zorgen dat het voor ons als watergast, hè, want we zijn natuurlijk op het strand, willen we heel graag gebruik maken van de mogelijkheden die de zee ons biedt en dergelijke. Dat het dan fijn is dat er de KNRM er is en dat er ook acties op zee plaatsvinden.

0: Uit recent onderzoek blijkt dat 26% van de Katwijkers tussen de 16 en 75 jaar moeite heeft met basisvaardigheden. Dit percentage ligt boven het landelijke gemiddelde van 22%. Het gaat daarbij niet alleen om laaggeletterdheid, maar ook om brede vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In totaal gaat het over ongeveer 12.000 inwoners die hierdoor beperkingen ervaren in hun dagelijks functioneren. U hoort wethouder Emiel Soetendal.
1: Wethouder Emiel Soetendal, we hadden het over een probleem dat heerst in de gemeente Katwijk. Iets dat 1/4 van de Katwijkers overkomt. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja.
1: Sorry, kan u daar wat meer over vertellen?
2: Nou, jij, u. Het maakt me allemaal niet zo
1: leuk. Ik heb een probleem mee.
2: Wat mij betreft mag dat allebei, hoor. Wij hebben geconstateerd uit

0: Recent onderzoek dat 26% van de Katwijkers moeite heeft met basisvaardigheden. Dus het gaat over taal, lezen, rekenen, digitale vaardigheden. Dat gaat verder dan alleen maar laaggeletterdheid. Dat gaat over de categorie 16 tot 75 jaar. En dat is zorgelijk. Dat er zo'n grote groep, want dat zijn zo'n 12.000 Katwijkers, zo'n grote groep moeite heeft om mee te kunnen doen met de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een brief van de gemeente niet snapt om een uitkering aan te vragen. Of dat je ondersteuning krijgt vanuit school schriftelijk, maar je begrijpt gewoon niet wat er staat om jouw eigen kind daarin te ondersteunen. Dus wat wij hebben gezegd van ja, wij willen graag lokaal kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. We hebben daarin een aantal groepen onderscheiden. Mensen die moeite hebben met Nederlands als eerste taal. En dat zijn er in Katwijk iets van 9500. En dat zijn mensen die al heel lang daarmee worstelen. Het zijn niet alleen oudere mensen, maar ook jongere mensen. Dan hebben we nog zo'n 5400 mensen die moeite hebben om de Nederlandse taal te hanteren op het werk. Nou ja, dan betekent dat je iets moet doen aan die werkgevers. Moet stimuleren, zodat, en daar gaan we ze hulp bij bieden, zodat je op de werkvloer ook wordt gestimuleerd om Nederlands te spreken. Nou, wat is daarvoor nodig? En we hebben een groep vrouwelijke statushouders die vaak in een isolement verkeren. En dan is het toch heel fijn als je laagdrempelige wijkactiviteiten kunt organiseren. Waarbij als het gaat om opvoeding en gezondheid, mensen worden gestimuleerd om de Nederlandse taal te spreken. Nou, waarom een lokale aanpak? Omdat tot nu toe, dat zie je in heel veel gemeenten, het blijft allemaal op regionaal niveau. En ik heb gezegd van ja, maar wat doet dat nou voor de inwoners van Katwijk? Wat hebben we nou nodig om die groep daadwerkelijk ook te kunnen bereiken? Dat vergt gewoon een lokale aanpak. Dat is wat er staat. Het is niet zo dat mensen naar een cursus moeten. Nee, wij brengen het naar de mensen toe. Bijvoorbeeld als zij op school komen. Bijvoorbeeld als ze bij het welzijnskwartier komen. En dan kun je het gesprek daarover starten. En wat ik al zei, die laagdrempelige wijkgerichte aanpak. Dus een soort inloop. Nou, dan kun je kijken of mensen daarvoor openstaan. En dat vergt natuurlijk ook inzet van ervaringsdeskundigen. Die de wereld kennen waarin mensen zitten die soms ook echt in een isolement verkeren. En dat zijn moeilijke gesprekken, denk ik soms. Mensen kennen vaak ook een gevoel van schaamte. En dat moeten ze, nou dat moeten ze niet, maar het zou fijn zijn als mensen daar de hulp ervaren die ze nodig hebben om dan ook die stap te kunnen zetten.
1: Ja, en het was ook over dat stel op de overheid of de gemeentesite dat je dan wat makkelijker taal gebruikt.
0: Ja.
1: Bij sommigen zou misschien de vraag kunnen opkomen van moeten we nou het niveau naar beneden doen in plaats van hen niveau omhoog doen? Weet je, moet je de maatschappij versimpelen voor deze groep in plaats van hen naar boven krijgen?
0: Nou, ik weet niet of je het zo moet willen zien. Kijk, nu zien we in ieder geval dat de groepen waar we het over hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de website van de gemeente, daar enorm veel moeite mee heeft. Dus wat je eigenlijk wil is, je wil een taalniveau hebben waarbij de kans dat iemand het ook daadwerkelijk begrijpt stijgt. En dat je daar aandacht voor hebt. Voordat je de berichten op de website zet, vind ik eigenlijk iets heel normaals. En dan hoop je dat je uiteindelijk dat taalniveau zodanig kunt formuleren dat je een grotere groep kunt bereiken. De maatschappij blijft ingewikkeld en mensen hebben behoefte, ongeacht of ze dat taalniveau nou wel of niet beheersen, is mijn beeld, hebben behoefte aan duidelijke, eenvoudige informatie, maar ook een duidelijke routing waar ze dan naartoe kunnen als ze graag meer informatie willen. Nou, dus zo proberen we dan ook die website in te richten. Dus de toegang wordt misschien eenvoudiger. Wil je meer informatie, Ja, omdat je denkt van nou, ik ben er toch nog niet helemaal uit. Dat je weet waar je moet zijn. Dus ja, gaan we dan het niveau verlagen? Nee, ik denk dat we de toegang proberen het te versimpelen. Zodat mensen in ieder geval weten waar ze informatie kunnen vinden. En dat ze dat ook snappen. En dan ook weten waar ze naartoe kunnen. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou kunnen zijn.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: jongen, uit het bakje klassiek is dit hoor. Oh. Het album heet Rumors. Uit de periode dat al die leden van Fleetwood Mac niet zo goed in de relatie zaten. En dan maak je vaak de mooiste muziek. Hè? Go your own way aan het begin van de show. Sterker nog, het is de laatste show van dit seizoen. We hebben bijna zomerstop, ja!
1: Ontwaken in alle smaken.
2: Pieter Kuyt en Nadine van Eekris.
0: Maar eerst nog even een showtje maken, Nadine.
3: Ja, bijna vakantie.
0: En ik heb een verbod van jou gekregen. Ik mag het niet over het hete weer hebben.
3: Nee, we gaan het niet elke keer over het hete weer.
0: Was het onderwerp, hè, gisteren?
3: Nou, hè? Ja.
0: Nou, overal waar je kwam, ja, warm, hè?
3: Het was ook wel bijzonder, uitzonderlijk, inderdaad.
0: Zo, maar, heet. Maar goed, op dit moment is het 22 graden. Dat is best behagelijk. Zonnetje breekt door. En meer weer. Ja, ook hoe het zich ontwikkelt hoor je straks om 8:30. Het is vandaag 27 juni 2026.
3: Vandaag is het de Rode Rozendag.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet. Horen we elkaar dan Rode Rozen te geven?
0: Ja, waar is die, Nadine? Vergeten.
3: Nou, het is ook de internationale dag van de zonnebril.
0: Die
3: dus dat komt mooi uit.
0: Die heb je bij je of?
3: Ik heb hem bij me, ja. Ik heb hem net afgezet, want hij is op sterkte. Dus dat, okay. Het is ook Roze Zaterdag en Dag van het Wat. En Nederlandse Veteranendag.
0: Ja, overigens voor een deel is afgelast vanwege dit, heel begrijpelijk. Ja, Roze Zaterdag, heel evenement in Noordwijk.
3: Ja.
0: Gaan we het ook nog over hebben.
3: Gisteravond de tribute to ABBA in de Muze.
0: Oh, leuk.
3: Ja.
0: We zijn in Katwijk ook geweest in een tent, volgens mij.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe het is geweest. Ik ga het zo meteen horen van mijn collega's die erin zijn geweest.
0: Leuk, leuk. Het is precies 3 jaar geleden dat er in Frankrijk grote rellen zijn in verschillende steden. Nadat een jonge man door een politie werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole vlakbij Parijs. Ik weet nog, maar het is ook nog maar 3 jaar geleden. Er zijn dan massale vernielingen, plunderingen en confrontaties met de politie.
3: 12 jaar geleden was de allerlaatste uitzending van het School-TV Weekjournaal. Een Nederlandse actualiteitenrubriek speciaal voor scholieren van de basisschool.
0: En op 27 juni 1525, we gaan even ver terug in de tijd, was het bruiloftsfeest van Maarten Luther en Catharina von Bora in Wittenberg.
3: Voormalig judoka Dennis van der Geest is vandaag jarig. Net als vandaag Inside-presentator Wilfred Gené.
0: Maar ook Roman Heesen zanger Jack Pools en Spider-Man acteur Tobey Maguire. Wat gaan wij doen, Nadine, in dit uur van de radioshow?
3: Nou, we gaan weer op zoek naar die streektelefoon, Pieter.
0: Ja, die is gevonden.
3: Is die er weer?
0: Nou, ja, die gaan we bellen.
3: Ja. En het weer met Rick van der Niet zometeen. En direct daarna het belangrijkste nieuws van de website van Bo.
0: Heel belangrijk. En we kijken aan het begin van het uur steeds even in de hitparade wat wellicht een zomerhit kan gaan worden. En dit is een kandidaat, het komt uit Nederland. Het heet Another, samen met 54 Ultra. Ja, lange naam, hè? De titel is...

0: 1980, dat is toch alweer 46 jaar geleden, niet uit. De zanger was Joost Timp, dat was de zoon van Mies Bouwman. En de productie werd gedaan door Wil Hoebe. En die zong weer in Pussycat, gaan we straks nog wat van draaien. Even aan mijn moeder het vragen, hoorde je.
1: Nieuwsoverzicht. Nieuwsoverzicht.
0: Het was de tijd alweer op 7:15. Het belangrijkste nieuws van de website van de Wollenseker Omroep hebben wij voor jou op een rij gezet.
2: De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam duren langer. Rijkswaterstaat zegt dat dit komt door de hitte. Medewerkers kunnen niet de hele dag en nacht doorwerken. De weg gaat nu waarschijnlijk vrijdag 3 juli om 6 uur open. Het Lisserweg viaduct wordt vervangen omdat het heel oud is. Door de afsluiting staan er lange files op de A4.
0: Nou ja, ik moet daar nog wel eens langs, maar het valt me op zich nog wel mee. Je moet dan de N205 wat verder afrijden en dan via Lissen. Ja. Kom je er ook natuurlijk best uiteindelijk
2: doen.
0: Wel.
2: Ja.
0: Supermarkt Dirk gooit de handdoek in de ring voor de stationslocatie in Voorhout. De keten vraagt de gemeente Teylingen nu om een eigen plan te mogen presenteren. Dirk wil daar namelijk een supermarkt, woningen en parkeerplekken combineren. En eerder liet ook Aldi weten interesse te hebben op de stationslocatie. Maar de gemeente Teylingen, die wil op deze plek alleen sociale huurwoningen bouwen.
2: Kees van der Zwet heeft donderdagavond afscheid genomen van de politiek in Lisse. De CDA-wethouder stopt na 43 jaar in de politiek. Hij was eerst raadslid en werd later ook lid van de Provinciale Staten. Daarna keerde hij terug in Lisse en werd wethouder. CDA-fractievoorzitter Melotte en burgemeester Nieuwenhuizen spraken hem toe. De burgemeester noemde Van der Zwet een icoon van Lisse.
0: En tot zover het belangrijkste nieuws van de website van de Bollensteek Omroep. Je hoort het bij Ontwaken in alle smaken. De laatste van dit seizoen. Met nu op de radio. Deze hele leuke van Carol.

0: Van die vergeten plaatjes dit, hè. Maar wel lekker om weer even terug te horen. De S Club 7 en Bring It All Back. Wij ontwaken in alles maken ervoor Carole King. Het liedje is een hit geworden door de Chiffons. Maar zij schreef het en bracht het later uit One Fine Day. Je luistert naar Ontwaken in alles maken, de Bollensteekomroep. En we kijken even in de krant.
1: Uit de krant gegrepen.
0: Een opmerkelijk bericht verschijnt er van gisteren. Een Belgische man is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed. Bij een controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promil. Maar uit medisch onderzoek bleek dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt.
2: Bijzonder, wist jij dat dat kon?
0: Nee. Dat maakt het bericht wel opmerkelijk. De man werd vorig jaar aangehouden tijdens een controle bij Kortrijk. Hij had een paar uur ervoor 2 glazen cava gedronken om zijn verloving te vieren. En hoewel hij ruim boven de toegestaande grens van 0,5 promil blies, vertoonde hij geen tekenen van een dronkenschap. De man stelde dat de uitslag van de test onmogelijk door de paar gedronken glazen kon komen. En zijn kerstverse verloofde belde zelfs naar de politie om te vragen of het toestel defect was. Het incident bleef een raadsel tot de man enkele maanden later een epileptische aanval kreeg tijdens een vakantie in Duitsland. En in het ziekenhuis viel opnieuw licht alcoholgehalte op. En dit keer had hij helemaal niks gedronken. Uiteindelijk bleek dat de man aan het uiterst zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt.
2: Oké, het is geen goed excuus dus voor meer mensen, want het is echt zeldzaam.
0: Want bij die aandoening zetten bacteriën in je darmen koolhydraten om in alcohol.
2: Oh jeetje. Nou, dat kan ook best gevaarlijk zijn ook, denk ik.
0: Ja, maar het grappige is, hij vertoont dus geen alcoholverschijnselen, maar het zit er wel in.
2: Het zit wel in je lijf, ja.
0: Apart, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd of hij dan er wel heel goed tegen kan als hij wel een keer
0: op. Dan wel drinkt. Ja, maar dat gehalte, als je dat dan meet, dan denk je, hij is dronken, maar dat is helemaal niet dronken. Ja.
2: Nou.
0: Heel apart. Maar goed, het viel ons op in de krant. Ik denk, ga je er toch nog even deelgenoot van uitmaken?
2: Fijn.
0: En dit is een klassieker van Nat King Cole.
3: Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

0: vele malen gecoverd, maar het was oorspronkelijk een instrumentaal nummer uit een film van Charlie Chaplin uit 1936. Pik je dan weer even mee. Die film heette Modern Times en dit was de uitvoering van Nat King Cole. Het is, we zitten nog tevoren, maar goed, laten we het toch maar doen. Het is bijna 8:30.
1: Het weer in de regio.
0: Want we hebben nu eenmaal al onder de schuif zitten. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Wat hebben we allemaal meegemaakt met het weer, joh? Code rood. Het is ongelooflijk.
2: Zo. Ja, er is nog nooit voorgekomen dat er een code rood afgegeven is vanwege de hitte, zeg maar. Want daar was die dan toch voor.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk het hele land, behalve de Waddeneilanden, ja, die liggen natuurlijk midden in het water, dus die hebben er toch wat minder last van. En vandaag is het nog wel code rood in het zuidoosten, zeg maar. Limburg, Brabant.
0: En hier valt het mee, hoop ik?
2: Ja, het is code oranje op dit moment. Hier.
0: Mm.
2: Ja, dat komt allemaal door die hoge druk die boven Centraal-Europa ligt. Ja, die houdt alle wind weg. Geeft ons een beetje zuidelijke stroming. Dus die warme wind uit het zuiden die komt onze kant op. Nou, dat gaat wel een beetje veranderen, gelukkig. Want een hoop mensen vinden het toch wel erg warm. Ik in ieder geval.
0: Wij ook.
2: Ja, jullie ook toch wel. Ja,
3: dit is het enige item waarin we dat mogen zeggen, vind ik hoor. Ja, want, we weten het nou wel.
0: Ik heb van Nadine een verbod om het over het warme weer. Want gisteren zat ze in de winkel en iedereen had het alleen maar over dat weer.
2: Ja.
0: Maar hier mag het niet.
2: Ja, hier mag het nog even dan. Ja, nog even voor de vakantie.
3: Ja,
2: nog eventjes. Nou, er komen wat meer westelijke stromingen aan. En die houden in ieder geval de temperatuur bij ons aan de kust beter onder controle. En vannacht is het hier toch wel afgekoeld naar een graadje of 20. Nou, weer een recordwarme nacht geboekt ergens in Limburg met 22,7 zelfs, geloof ik. Nou, nadat we op het strand zelfs de 37 graden hebben aangetikt op het weerstation van de zeilvereniging. Dat is wel best wel bijzonder, want dat is daar ook nog nooit gebeurd. Kwam er om 2 uur toch wel een zeewindje. En ging de temperatuur toch wel snel weer gelukkig naar beneden naar een graadje of 27 op het strand. Nou, elders is het waarschijnlijk nog wel warmer geworden als die 37 graden. Maar die zeewind die helpt dan wel enorm. Het wordt vandaag toch wel weer een tropische dag in grote delen van het land. 30 tot 38 graden. De vochtige zeewind die heeft het ons nog wel een beetje verkoeling. Een graadje op 28 aan het strand maximaal.
3: Denk ik. Dat is gewoon lekker weer, hè?
0: Dat is gewoon lekker.
2: Te doen. Maar er is wat vochtige zeewind en dat levert mogelijk onweersbuien op in het binnenland vooral. Aan de kust zal dat ook wel weer snel wegwaaien. Hoewel er nu al wat buien over de Noordzee van zuid naar noord trekken. Maar die lijken de kust niet te bereiken, dus daar hebben we geen last van. Nou, het zeewater warmt natuurlijk supersnel op met die met het warme weer. Het is nu 18 graden. Het is hoogwater rond 1:00 of 3:00. Dus dat wordt lekker prop op het strand rond die tijd. Hè. Iedereen een beetje op een kluit jagen. Dus dat gaat hartstikke goed. Nou, als er vanavond nog wat onweer komt, dan zal het niet heel lang zijn hier aan de kust. Het koelt dan straks weer af naar een graadje of 20. En er is niet veel wind. Behalve in die buien, dan kan de wind altijd wel uitschieten.
3: Mooi.
2: De zondag die begint wat half bewolkt. Later wordt het wat zonnig. Een westelijke wind, die zal niet krachtig zijn, maar wel meer als de laatste dagen. Het wordt met al wel weer een graadje of 25. En als we dan naar begin volgende week kijken, dan wordt het toch wel wat koeler. Temperaturen tussen de 24 en 25 graden gedurende de week. En later in de week zelfs nog wat af en toe nog een klein dipje, dus dat zullen mensen wel lekker vinden.
3: Ja,
0: nou, gelukkig. En heel erg heet weer, is dat daarna weer op komst? Kan je dat al zien in je weergaat?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het lekker stabiel de zomer weer gaat blijven.
0: Tekenen we voor.
2: Dat vinden wij natuurlijk allemaal sowieso wel lekkerder. Hè? Als ik zou zeggen, ben ik al voorstander van een graadje of 23 in het warm zat.
0: Ja.
3: Nou, ik ben
2: benieuwd. Maar als je nu kijkt, bijvoorbeeld naar volgende week, begin is het nog wat warmer. Daarna gaat het echt richting die 20 graden hier aan de kust. Daarna komt het weer een beetje rond 22, 23, 24 graden. Maar echt superheet gaat het niet worden. Veel neerslag gaat er ook niet gebeuren. Het is vooral zonnig. Rustig normaal zomerweer. Dat is toch wel wat we nou op zoek zijn. Allemaal.
3: Laten we dat zo houden, inderdaad.
2: Ja, sowieso. Ja.
3: Ben ik benieuwd of jouw weer weetje ook te maken heeft met die hitte.
2: Ja, dat gaat natuurlijk over een warmterecord. Ja. Dus het record voor juni is dan gisteren gebroken. Ze houden dat ook per maand en per dag bij. Ja, je wordt gek van al die records. Ja. Maar in Limburg is het dan gisteren het warmste geweest. Dat was 39,4 graden.
0: Zo.
2: Nou, dat is nog niet het warmste plekje ooit in Nederland. Dat is ooit 40,7 graden geweest in Gilderijen op 25 juli 2019. Dus voor een nieuw absoluut record hebben we toch nog maar een tijdje te gaan. Maar laten we hopen dat dit jaar niet meer gebeurt.
0: Nee. Helemaal goed, Rick. Dank voor je weer. En het mooie is, het is de laatste van dit seizoen. We gaan 2 maanden met zomerstop. Ik mag jou gewoon 2 maanden vrijgeven.
2: Ja, dat vind ik echt hartstikke leuk. Bedankt.
3: Vakantie vieren.
0: Dan spreken we je graag weer in september. Is dat een goede deal?
2: Ja, dat lijkt me een goede deal.
0: Okay, hey.
2: Tot weer.
0: Dat is Rick. Nou, het gaat gelukkig wat minder heet worden.
3: Nou. Ja.
0: En nou, Rick doe ik meestal een disco klappen. Shalamar doet het prima met de second time around.

0: stuk.
1: Fluiten. Ja. Geschreven onder andere door Thomas Acta. En het schijnt dat hij fluit aan het eind. Lekker liedje, Zoe Levi. En snelle en ik zing was van vorig jaar. Het is ruim 9:50. Je luistert naar de Bollenseekomroep, ontwaking en alle smaken. We hebben hem gevonden, hè?
2: Ja, hij is weer terecht.
1: Wat gaan we doen dan, Nadine?
2: Nou, we gaan eens even kijken waar die streektelefoon uit hangt. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Nou ja.
3: Streektelefoon.
1: De streektelefoon, vraag me niet hoe, maar hij is aan het zwerven geweest door de Duinenbollensteek. En ik weet inmiddels vrijwel zeker dat hij ergens aangekomen is. Dat we ook weer keurig een fotootje krijgen met de streektelefoon. Maar door, wil jij bellen? Ja, ga maar bellen. Nadine wilde al bellen, ja, dat mag. En ik kan niet zeggen bij wie die vorige week was, want ja, toen was hij nergens. En de week ervoor ook al niet. Maar we gaan nu weer bellen in deze laatste uitzending van het seizoen. En kijken wie we aan de lijn krijgen. Hij gaat in ieder geval over. Dat is altijd wel belangrijk. Nu nog even oppakken en geen voice meer. Ik bel ietsje vroeger, maar...
4: Goedemorgen, spreek met Joey.
1: Hey Joey, met Pieter en Nadine van Ontwaken in alle smaken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt uiteindelijk onze streektelefoon ontvangen.
4: Zo is dat.
1: Het ging met wat omzwerving, hè. En dat betekent dat je ons een verhaal te vertellen hebt. Maar voordat je dat doet, kijk ik altijd eerst even... Nadine, wil jij de wekker zetten?
2: Ik ga de wekker zetten.
4: De wekker zetten.
1: Dat betekent dat je 5 minuutjes hebt, Joey. Waar gaan we het over hebben?
4: Waar gaan we het over hebben? Nou, ik ben Joey van Kesteren. Ik ben van Trummen Show met Ades Musica. Het zal zijn, wel bekend.
1: Leuk.
4: Ja. En wij zijn volop in voorbereiding voor het Wereldmuziekconcours. Wat over 3 weken plaats gaat vinden in Kerkrade.
1: Spannend, daar doen jullie mee. Ja, dat is zo'n heel belangrijk concours, hè, waar heel veel van die orkesten meedoen.
4: Dat klopt, dat is zeker in de Bollenstreek heel bekend. Meerdere orkesten hier uit de omgeving doen daar aan mee. En het is ook wij. En nou goed, ik bel ook vanaf een locatie dat wij al volop in repetitie zijn op dit moment.
2: Ja.
4: We zijn om 8:00 gestart.
1: Zo.
4: En er staat een dag tot aan vanmiddag laat op de planning met volop repetities.
2: Ja,
1: serious business. En morgen,
4: serious business. En morgen eigenlijk hetzelfde verhaal.
1: Zo.
4: Dus ja, we zitten volop in de voorbereidingen.
2: En wat houdt dat concours precies in? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, kijk, het concours, wij zijn natuurlijk een marching band, zoals dat noemt. En dan doe je mee aan 2 onderdelen. Dus dat betreft dan bijvoorbeeld een marswedstrijden. Dus dat is een marsparcours op een veld. Dus je moet zo zien, een wedstrijd is in het Roda JC-stadion in Kerkrade.
2: Okay.
4: En op het veld is dan een soort parcours afgelegd, die je dan af moet lopen als orkest zijnde. Zoals je ons ook misschien wel kent van de Bloemencorso. Of van de parades die wij lopen. Dat was marsmatig dan... een onderdeel lopen, dus een nummer spelen. En daarnaast is een ander deel is de show waar we aan deelnemen. En dat is gewoon een 11 minuten durende showproduct die we veel op taptoes in Nederland en daarbuiten presenteren. En die zal dan beoordeeld worden tijdens de wedstrijd.
2: Oké, okay, en hoe schat je je kansen in?
4: Hoe schatten we onze kansen in? Ja, dat is altijd heel erg... we konden het mee oppassen met wat ik daarmee zeg.
2: Nou ja, het is een wedstrijd, begrijp ik, hè? Dus dan het is het toch wel een beetje...
4: Ja, klopt. Nou ja, goed. We doen natuurlijk wel voor de prijzen mee. Ja. Maar er is heel veel concurrentie. Want ze komen uit binnen- en buitenland. Er komen heel veel goede clubs uit Azië. Maar wij zitten altijd zeker wel in de top 5.
2: Oké. Okay.
1: Zo.
4: En dus wij hopen nu eigenlijk eens een keer met de prijzen er vandoor te gaan. Maar dat is ons tot zover nog niet gelukt.
2: Nee, nee, maar het is ook wel gezellig, denk ik. Of niet? Is
4: gezellig,
2: het wel echt?
4: Zeker. Nou ja, het is vooral de reis ernaartoe, zeg je dan, hè? Dus, de hele voorbereiding, waar we al echt al maanden mee bezig zijn vanaf oktober.
1: Zo.
4: En dus die laatste loodjes waar we nu mee bezig zijn, zijn natuurlijk extra zwaar. Maar wel onwijs leuk als club zijnde. Je wordt echt een team.
2: Ja.
4: Dus dat is natuurlijk onwijs gaaf om naartoe te werken. Hoeveel tijd heb ik nog eigenlijk? Kan ik nog vragen?
1: Ja, wil je nog dingen kwijt? Ja, ik heb nog wel een vraag, maar wil jij nog dingen kwijt?
4: Nou, wat misschien wel leuk is, is net zoals we dat ook bij Nederland zelf wel doen, onze uitzwaaiwedstrijd, hè, voordat je dan aan je wedstrijd deelneemt.
1: Oh, die hebben jullie ook?
4: Dat hebben wij dan ook. Dus dat wil ik eigenlijk wel even nog een klein beetje promotie aanbieden.
2: Ja, natuurlijk.
1: Vertel.
2: Meneer.
4: Nou, vertel. Volgende week zaterdag. Dus dat is volgens mij 4 juli, hebben wij op het veld bij Rugby Club de Bessets, waar wij ook een hele trainingstraject volgen, zullen wij dan ook 's middags onze producten gaan presenteren aan ons eigen publiek.
2: Mooi.
4: En dat, dat zal 's middags rond 5 uur starten. En, maar goed, daar is iedereen heel van harte welkom. Ik kan gewoon gratis naartoe. Om ons nog eventjes succes te wensen en onze producten te zien. Wat wij dan op het WMC zullen presenteren.
1: Ja, dus jullie gaan eigenlijk de show alvast laten zien?
4: Zeker, zeker. Ja, dat hebben we al een aantal keer gedaan. We hebben al meerdere etappes gelopen. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk echt de laatste keer dat we voor ons eigen publiek nog eventjes echt gaan laten zien wat we op WMC zullen brengen.
1: Ja.
4: En nou ja, fijn, voor heel veel mensen is dat leuk om nog even te zien. Ook voor onze familie, om nog even ons aan te moedigen en ons succes te wensen.
2: Want
4: ja,
2: jullie hebben wel ook publiek in Kerkrade, of is dat...
4: Ik denk dat er 13.000 man op de
2: tribune zijn. Oh, wauw.
4: Ja, dat is helemaal uitverkocht.
2: Oh, dus, ja, oké, okay, dus daar dat, kunnen ze niet dat, meer heen.
4: Ja. Ja, daar zullen ze ook heel veel naar afrijden, ja, hoor. Want, ja. Natuurlijk, want Kerkrade is op zich gewoon voor een wereldkampioenschap best wel in de buurt.
2: Ja.
4: Mm-hmm. Dus daar zullen ook heel veel supporters voor ons heen reizen. Maar goed, voor echte lokale mensen in Sassam is het wel leuk om even naar zo'n try-out te komen, zoals we dat noemen.
2: Ja.
4: Aanstaande zaterdag. En dan kunnen ze ons nog eventjes bewonderen.
2: Nou, wat speciaal.
4: Ja,
1: echt leuk. Zeker. Oh, daar gaat de wekker nou.
4: Kijk, ja, wat een ding.
1: Hoe doe je dat?
4: Geweldig.
1: Nadine, hoe heb jij die wekker gezet?
2: Ja, pas precies. Ik word daar heel goed in.
1: Ja.
4: Nou.
1: Hey, Joey, aan jou de eer en genoeg om die telefoon door te geven aan iemand anders. Wij mogen niet weten wie. Heb jou iemand op het oog?
4: Nou, ik ga daar eens even heel goed over nadenken. Wij hebben best wel... heb je een suggestie? Of nee, dat mag je niet weten natuurlijk.
1: Nee, maar ik heb wel even nog een mededeling erbij. We gaan met zomerstop. Dus normaal dan gaan we dan de week erop bellen. Maar we gaan nu 2 maanden met vakantie. Dus je hebt 2 maanden de tijd om dat ding door te geven. Zou het dan lukken, denk je?
4: 2 maanden. Voor welke datum?
1: In september zijn we er weer.
4: September, nou, zo voor die tijd wel.

0: Uit de film Back to the Future, Huey Lewis and the News, The Power of Love. De film heb ik echt vele keren gezien. Blijft leuk. Daarvoor Justy Wellington en Aiko, My Bestie. En dat sluit wel aan bij de steektelefoon die we ervoor hoorden met de parade en zo. Want het liedje gaat over een paradebotsing tussen twee stammen van de Mardi Gras Gras Indianen. Dus die gingen allebei dus paraden en...
1: Marsen.
0: Botsen. Botsen.
1: Nou ja.
0: Goed, we zitten tegen het einde van het programma. Vorige keer kwam er niet van. Nu gelukkig wel de YouTube-topper. Dat betekent dat we gaan draaien wat ik tegenkwam op het net. En dat je het kan volgen via ikbenwakker.nl. www.ikbenwakker.nl. De School of Rock dit keer.

0: Heel mooi. De YouTube-topper die kan je vinden op ikbenwakker.nl met www ervoor. Anders gaat het niet goed. www.ikbenwakker.nl. Ik zoek daar altijd iets uit van YouTube. He, dat is logisch bij YouTube-topper. Maar dit is ook wel leuk, want het is van de School of Rock. Met een R. Ik ben nooit zo goed met de R. En ze deden een nummer van Eddie Briggle en de New Bohemians. En What I Am. Maar als je dan ziet op dat filmpje hoe ze uit hun dak gaan. Ja, is echt geweldig. Is leuk. Oh, gelukkig laatste keer.
1: Pieter en Nadine, ja? Jullie hebben nu pauze. Ah. Wanneer zijn jullie terug?
2: Over 5 minuten en 39 seconden.
0: Zeker weten?
2: Ja, volgens mij wel.
3: Oké. Okay. Alles maken.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
3: Tot 10 uur.
2: En Nadine.

0: Even swingend beginnen. 3 Degrees uit 1979. En de runner bij Ontwaken in alle smaken, ja. We gaan weer beginnen. Het was trouwens geschreven onder andere door Giorgio Moroder. Ja, leuk. En door de dame zelf. Zoals gezegd, het laatste uur van de laatste show. Voordat we met zomerstop gaan, dat klinkt dramatischer als dat het is. Want voor je het weet is het weer september. Maar Nadine weet precies wat we gaan doen in dit uur, toch?
1: Ja, het wordt een muzikaal tweede uurtje. Met jazz in Hillegom, shantykoren in de Silk. En wel of geen open podium vanmiddag.
0: Oh, ja. Is dat de vraag?
1: Ja, dat is de vraag. Ja. En ik zocht in plaats van een muzieknummer een gedicht uit in het kader van Roze Zaterdag.
0: Dat zo meteen vandaag,
1: wordt, ja. En het wordt zometeen voorgedragen door de schrijver ervan zelf.
0: Hoe heb je dat nou weer geregeld?
1: Ja, contacten, hè?
0: Connecties.
1: Ja. Ja, dus dat gaan we doen.
0: Nou, en we gaan op zoek naar de zomerhit. We hebben weer even in de hitparade gekeken. En dit zou ook best een kandidaat kunnen zijn. De Bauza. En Magnetic, lekker bij dit weer.

0: Ja, onze kandidaat om zomerlid te worden. Ik denk dat het ja, een goede kans maakt. Ook al komen ze uit Noordwegen. Het is een Noors House trio met Magnetic. Maar heerlijk bij dit weer, de Bouza. Wij ontwaken in alle smaken. Goedemorgen allen, het is bijna 9:15. En we zenden uit vandaag tot 10:00 bij de Bollenstreekomroep.
1: Inderdaad. Heb je zin in een middag vol swingende jazz?
0: Ik ben wel van de jazz.
1: Dan moet je morgen bij Jazz in Villa Flora in Hillegom zijn. Kees Diepeveen organiseert het evenement en zit morgenmiddag achter de piano.
0: Oh, hij gaat zelf ook meespelen?
1: Volgens mij wel.
0: Hey Kees, goeiemorgen.
1: Als ik op de hoogte ben.
2: Ja. Hi. Ja, goeiemorgen.
0: Ja, je gaat zelf ook spelen?
2: Ja, ja. We hebben een vast trio wat elke maand een goede gastsolist heeft.
1: Ja, leuk.
2: Maar ik denk dat we al een jaar of 12 elke laatste zomer van de maand met een vast trio daar gast ontvangen.
1: Leuk. Dat, en moet je dan voorbereiden? Want die solist die komt natuurlijk met zijn eigen nummers en zo.
2: Nou, er zijn solisten waarmee we zo alleen via de app en de mail, zou ik maar zeggen, afspraken maken waar we gaan spelen.
1: Ja.
2: Met onze gast van morgen, Dick van der Maat. Nou, ook een pensionado, die vond het wel leuk om toch een keer te oefenen. Dus vorige week hebben we wel, en dat is altijd vrij leuk om toch even samen gespeeld te hebben voordat we optreden.
1: Ja, precies, dat je even elkaar hebt
2: ontmoet. Een nuttige opmerking in ieder geval, dat Flora heeft een plezierige echo.
0: Ah, heel goed Kees, heel goed.
1: Ja, dus dat gaat gewoon door morgenmiddag om 14:00 inderdaad.
2: Ja, ja, en die tent is goed met airconditioning voorzien.
1: Ja,
2: dus, heel goed. Ja, dat is voor de muzikanten, maar ook voor de mensen
1: publiek,
2: die eventueel zin hebben om te komen. Wel fijn om te weten, ja.
1: Ja, zeker. Lekker koud drankje erbij.
2: Ja, ja. En wij zullen ons ook niet al te zeer, hè. We zullen het wat rustig aan doen, zullen we zeggen. Dus niet al te veel wat dingen doen.
1: Nee. Nee.
2: Dan is het wel uit te houden, hoop ik morgen.
1: Nee, ja. Want wat doet Dick van der Maat? Want
2: Dick van der Maat is een saxofonist. Maar die is ook in staat om, zowel op een tenorsax als op een altsax, hele mooie dingen te doen. En het is echt een multi-instrumentalist die ook allerlei fluitjes kan bespelen. En ik heb gevraagd, neem eens zo'n fluitje mee. Hij is heel erg goed in allerlei, ja, oorsmuziek ook, fluitjes. Maar morgen zit hij echt op de jazztoer, hoor. Maar misschien gaat hij wel op andere instrumenten wel eens een song laten horen.
0: Ja, ik ben zelf ook wel redelijk van de jazz, Kees. Maar ik hou niet zo van dat experimentele. Het moet voor mij een beetje smooth zijn. Hoe is jullie stijl?
2: Ja hoor, dat kun je morgen goed komen. We zitten wel in het wat mainstream heet, hè.
0: Ja,
2: allemaal dus van die nummers die je ook wel kent, zo van
0: niet te gepingel.
1: Nee, maar daar is ook tijd voor, hè?
2: Mijn vrouw kan ook wel mee, weet je. Die kan het ook wel aanhoren. Zo. Nee, dit is hele hoorbare in de sfeer van mainstream. En dat is leuke thema's, leuke liedjes.
0: Het is vanaf 14:00 en toegang gratis, hè?
2: Toegang gratis en Als mensen willen blijven eten, dan moet je er ook wel reserveren, want Flora is altijd wel druk. Maar tussen 2 en 5 is het echt een open ruimte. En ja, met dat hele warme weer weet ik ook niet of dat nou veel scheelt. Weet je al, dat mensen dus liever andere dingen doen. Nee. Maar als je de warmte wil ontvluchten, dan heb je een goede reden om naar Flora te
1: gaan. Nou, en
2: dan
1: heb
2: je een kettenziek houdt.
1: Ja, precies. Ja. En mijn ervaring deze week is dat we ook niet zo heel erg houden van zelf koken met dit weer. Dus lijkt me een heel goed excuus.
0: Ik zag eigenlijk mensen gisteren eten bij die standtent. Die dachten allemaal, ik vind het wel goed.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, Kees, we hebben het bij deze even gepromoot. Hè. Heel veel plezier morgen.
2: Ja. Dus goede saxofonist Dick van der Maat en een vast trio van Kees Diepeveen. En samen met een prima bassist met Jim Van Es en Hans Wetsloot op het slagwerk.
0: Moet allemaal goed komen.
2: Ook een lekkere middag.
1: Heel veel plezier.
0: Tot ziens, hè.
2: En jullie bedankt voor het bellen en een fijne dag.
3: In de krant, we gaan weer naar het strand. Want het is zomer.
4: Want het is zomer.
3: De natuur heeft zich weer opgemaakt.

0: Lekkere plaat dit, hè, Pussycat. Komt uit 1977. En als je goed geluisterd hebt, in het vorige uur was zij de producer van Eva aan mijn moeder vragen. Ja, dat is ook wel weer toevallig, hè. Pussycat, Smile. En daarvoor André van Duin, want het is zomer. Bracht de tijd zo'n beetje vlak voor 9:30. En dan hebben we normaal de platenkeus van Nadine. Maar nu is het een gedichtenkeus, zou ik bijna zeggen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat? Vertel.
1: Dat klopt. Gisteravond sprak Pim Lammers bij ons in Boekhandel van der Meer over het belang van diversiteit in kinderboeken. Mm-hmm. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen prentenboeken en jeugdpoëzie.
0: Ja.
1: En mij is zijn uitleg heel erg bijgebleven over hoe een boek een spiegel kan zijn voor kinderen die zichzelf herkennen in een verhaal. En hoe een boek anderzijds ook een venster op de wereld kan bieden en kan laten zien hoe mooi en divers die wereld is. En hij leest straks ook tijdens ons wekelijks voorleesuurtje voor uit zijn eigen werk. En voordat hij dat gaat doen, mocht ik hem vragen om nu een toepasselijk gedicht uit te kiezen voor deze roze zaterdag, waarop we diversiteit en de liefde vieren.
0: Nou, wat mooi.
1: Ja, dus we hebben Pim volgens mij aan de telefoon.
2: Ja, ja, goedemorgen.
0: Hoi Pim. Pim.
2: Hallo.
0: Pim,
1: ja.
0: Wat ga je voordragen voor ons?
2: Ik ga een gedicht voordragen en dat heet Tante Ben.
0: Ga je gang.
2: Soms vragen kinderen aan mij, is je tante een man of een vrouw? Maar ik weet het niet. Tante Ben draagt jurken, alleen nooit roze, altijd blauw. Tante Ben heeft nagedist met de naam Otje, drinkt kassis bij het ontbijt, neemt de telefoon op met wat motje, heeft een 3-dagen baard, draagt lippenstift en is dol op mokkataart. Tante Ben speelt viool, spaart postzegels, heeft een hoge stem, 10.000 volgers op Instagram, een zeilboot, een lichtfiets. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets. Tante Ben past nergens bij, valt in elk hokje uit de toon. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ben jij een hij of een zij? Tante Ben antwoordt. Geen hij, zij, hem of haar voor mij. Ik hoor liever hen of die. Die, vraag ik. Hen, die glimlacht. Zeg jij maar gewoon Tante Ben.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ik vind jouw gedichten echt zo aandoenlijk en inderdaad een venster voor mij in ieder geval. Die laat zien dat er allemaal op de wereld bestaat.
0: En het is roze zaterdag, dus heel toepasselijk natuurlijk.
1: Ja,
0: hè? Dus,
1: zeker.
0: En je gaat straks om 9:30 voorlezen?
2: Over een paar minuten begin ik waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Is de zaal er vol?
2: Het is nog wat warm, dus ik denk dat het wat langzamer gaat opstarten vandaag.
0: Oké, nou ja, heel veel plezier. Mensen die het nog willen horen, die kunnen richting jou gaan.
2: Yes. Ja.
0: Hey, dank dat je bij ons was. En een fijne zaterdag en succes met voorlezen.
2: Dankjewel.

0: nooit een hit geweest in Nederland, hè? Maar wel super bekend van allemaal films en series waar het in voorbij komt. En vooral lekker om te horen met, daar komt hij weer, dit weer. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Je doet het toch,
0: hè? Edwin Sharp voor de Magnetic Zeros van mij 2010. Beetje vergeten plaatje, Home. Het plaatje duurt ruim 5 minuten en daarvan is 3 minuten gefluit.
1: Gezellig, ja, toch?
0: Ja, leuk. Ja. En over gezelligheid gesproken, wat gaan we doen?
1: Nou, iets heel gezelligs. Want mocht de jazz van zojuist nou niet aan jou besteed zijn, dan is het Shanti Festival van Shantycore de Zilk morgen wel iets voor jou misschien. Zeemansliederen, gezelligheid en meezingen. Leon Nedersticht van het Shantycore vertelt ons er alles over.
0: Leon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou iedereen met het weer die is een beetje in spanning. Gaat het wel of niet door? Bij jullie gaat het door, hè?
2: Ja, nou we hebben natuurlijk een warme week achter de rug. En we zijn erop voorbereid. We zingen normaal niet erbuiten, want het is een jaarlijks terugkerend festival. Dit jaar vieren we ons 20-jarig bestaan. Maar we hebben nu toch maar voor de zekerheid afgesproken dat we in de Duitsland gaan zingen. Zodat we in ieder geval uit de zon staan. En ook onze bezoekers uit de zon staan.
0: En is daar airco?
2: Er is geen airco, okay. Maar je kan wel wat deuren en ramen tegenover elkaar open.
1: Ah, en morgen is het alweer een stuk comfortabeler volgens mij.
0: Geen code rood. Vertel ons.
2: Ja, en we kunnen wel wat hebben ook. Hè. Dus het is allemaal niet echt alarmerend.
1: Precies.
2: Want,
1: heel
2: dus,
1: goed.
0: Ja, heel goede instelling. En Shantycore Festival betekent dat jullie het niet alleen gaan doen, hè?
2: Nee. We hebben altijd een vaste gast. En dat is het Bollehart uit Noordwijkerhout. Dat is ook een heel goed Zeemanskoor. En... als zij een festival organiseren, zijn wij daar. En als wij dat doen, dan zijn ze hier. En dan hebben we daarnaast nog een derde koor. Dat is dit jaar Volare uit Sassijn. Dat is een amusementskoor. Zingt wat populaire liedjes. Niet zozeer Zeemans liedjes. Maar dan wel lekker kan mee worden meegezongen. Dus ja, het heeft alles in zich om er weer een hele gezellige middag van te maken.
1: En jullie zijn wel van de oorspronkelijke shanties van de Zeemanskoren? Of Zeemansliederen?
2: Ja, wij zijn, wat je net al noemde, Shantycore de Zilk. We bestaan al 20 jaar dus. Ja. En hebben altijd wel 50 leden of meer. We hebben zelfs af en toe een wachtlijst. Dus het is een heel gezellig koor en het wordt dan ook een heel gezellig festival.
1: Mooi, gezellig.
0: Ja, jullie waren volgens mij ook aan de streektelefoon een tijdje terug. En ik begreep dat het ook erg leeft in de Zilk, hè?
2: Ja, ik moet goed naar je luisteren, want we hebben een beetje een ongelukkige verbinding.
1: Oh,
2: maar, ik meen dat je zei dat Shantycore leven in de Zilk, koren op zichzelf.
0: Ja, ja, klopt ja.
2: Ja, dat is zo. Er zijn verschillende koren hier in de Zilk. En het Shantycore is er daar één van. Waarschijnlijk ook wel de grootste, maar dat doet niet de zaken. En er wordt wekelijks met veel plezier gerepeteerd. En door het jaar door hebben we vaak tussen de 30 en de 40 optredens.
1: Zo. Leuk. En jullie hebben eigen accordeonisten en dat soort muzikanten erbij, hè, denk ik, of niet?
2: Ja, we hebben accordeonisten erbij. Ja. Kijk, de muzikale begeleiding van een Shantycore is altijd een heikel punt. Want er zijn niet zoveel mensen die bijvoorbeeld verdienstelijk op een accordeon kunnen spelen.
1: Nee.
2: Of op een viool of een gitaar. Maar wij hebben er in ieder geval nog voldoende om het fatsoenlijk te laten klinken.
1: Nou, leuk. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Morgenmiddag om 1:15 gaan jullie openen, geloof ik.
0: Ja,
2: dat klopt. En dan tot 1:55 zal het zijn.
0: Ja. En de toegang is gratis, hè? Dus iedereen die het wil horen, die kan er gewoon naartoe.
2: Ja, absoluut. Iedereen is welkom.
0: Nou, bij deze
2: ruimte genoeg in de Duinpan, nieuwe beheerder, komt allemaal goed.
0: Nou, het moet goed komen. Dank dat je bij ons was, Leon. Succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Veel plezier.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Dat was Leon. Morgen Shantycore Festival binnen bij de Duinpan. Het is een noodgeval. Goldband op de radio.

0: was erg bekend in de Basement Jacks remix. Dat was dit. En daarvoor Goldband en Noodgeval. En het laatste nieuws was dat het uit is met Karel en Maan?
1: Maan, ja.
0: Ah.
1: Ja.
0: Het was nieuw nieuws, hè? Begin juni.
1: Ja.
0: Ah,
1: ja. Ergens begin juni. En meer weten we er niet van, want willen ze niet over kwijt.
0: Mm. Maan is weer op de markt, man.
2: Oh, what a beautiful
1: nou, Karel ook.
0: Ja, Karel, ja. Heel feministisch. Oh, what a beautiful day. Goedemorgen, Allen. Het is een mooie dag.

0: Ontwaken in alle smaken is bij je tot 10 uur.
1: Ja, ik zocht het net even op, maar al 10 jaar wordt een open podium georganiseerd in de Duinpan in de Zeeuwk, als mijn informatie klopt. Het podium stond voor vandaag weer open, maar Matthijs Gaastra heeft een teleurstellend bericht voor ons.
0: Ga niet door. Matthijs?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja,

0: bellen natuurlijk. Maar het is geen afstel, want we willen kijken of we misschien in september of oktober het kunnen inhalen.
1: Ja, precies. Gewoon lekker in het najaar. Op begin van het najaar, ja, precies. Ja, want hoe werkt dat? Want die lokale bandjes die bij jullie optreden, je wist al wie er zouden komen? Of is een open podium ook het verrassingseffect juist?
0: Nee, we willen wel van tevoren de bandjes zich aanmelden. En die hebben zich ook aangemeld. We hadden een mooi programma met 7 bandjes. Ja. En we hopen natuurlijk dat we een nieuwe datum kunnen vinden dat die ook kunnen.
1: Ja.
0: Maar het was zelfs zo populair met de inschrijvingen dat we ook al een wachtlijst hebben van bandjes die willen optreden.
1: Oh, nou, dat moet helemaal goed komen in september, oktober dan inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. En klopt het inderdaad wat ik zei, dat jullie dit al sinds 10 jaar organiseren?
0: Nee, het is eigenlijk een nieuw initiatief.
1: Zeker niet. Nee, er stond inderdaad 2016 een eerste open podium in de Duimpan.
0: Ik weet niet, misschien dat er in het verleden ook wel open podiums zijn georganiseerd, maar recent niet meer.
1: Oké.
0: En ik was zelf bij een open podium aan het optreden met mijn bandje en toen dacht ik, dit zou eigenlijk ook heel leuk zijn in de Duimpan.
1: Ja.
0: Toen had ik Steven en Hattie een e-mail gestuurd. En die waren eigenlijk heel enthousiast.
1: Ja, leuk hè. Hoeveel mensen er met muziek bezig dan blijken te zijn. En zich opgeven voor dat soort evenementen.
0: Ja, superleuk.
1: Ja.
2: Nou ja, dan hebben we bij deze de teleurstellende mededeling gedaan. Vanavond geen open podium. Maar het goede nieuws is dat het in het najaar alsnog gaat plaatsvinden.
1: En kunnen we dat ergens in de gaten houden? Heb je een website of een Facebookpagina?
0: Ik zet het sowieso op de Facebookpagina. Ik ben de Silker Als. Het komt ook op het Instagram-kanaal van de Duimpan.
1: Okay.
0: En ik zal het ook in de agenda zetten van de Omroep Bollenstreek.
1: Nou, dat is helemaal mooi.
2: Hebben we het bij deze even gemeld. En dan toch nog een fijne dag, hè?
0: Ja, jullie ook.
1: Horen we je waarschijnlijk in september wel.
0: Ja.
2: Komt mooi uit dat we tot zomerstop hebben tot september.
1: Precies, wie weet wie we dan in de uitzending hebben.
2: Misschien is hij er dan wel weer. Hey, bakje klassiekers heb ik weer even open gedaan met de Rolling Stones en Miss You bij Bo.

0: De Crystals waren dat bij de Bollenstreek Omroep Ontwaking in alle smaken. De laatste plaat van de laatste show van dit seizoen. Want ja, we gaan naar de zomer. Stop.
1: Vakantie vieren.
0: In september weer terug. Maar goed, niet voordat we je verteld hebben wat er vandaag allemaal nog valt te beleven in de streek.
1: Ja, om 11 uur begint Haken à la Karin Bloemen bij boekhandel Wagner in Sassijn.
0: Daar komt ze zelf.
1: Ja, ze komt signeren.
0: Oké, okay. Om 1 uur en om 7 uur brengt de Noordwijkse Balletschool Wanneer de Tijd Danst in Theater De Muze in Noordwijk.
1: Ja, Ier Verwerda, de politiek verslaggever, is om 2 uur bij het Cultuurcafé in Noordwijk.
0: Hij komt?
1: Ja, hij komt langs.
0: Echt gecheckt. Ja. Okay. Om 3:30 begint een interview met Splinter Chapot over zijn nieuwe roman Twee Prinsen in Theater De Muze.
1: Ja, en om 19:30 vanavond is er een dubbel zomerconcert met het junioren- en jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk.
0: Oké, okay, voor de laatste keer dit seizoen draaien we ons om en kijken door.
1: Ja. Ja, hij zit wel anders te doen.
0: Oh. Ja, er is bezoek, dus hij zit in gesprek. Maar Nostalgiel, die is hier straks. Die gaat ook met zomers op, volgens mij. Ja. Wij spreken elkaar in september weer.
1: Ja, ik hoop wel eerder, maar achter de schermen, hè?
0: Ja, nee.
1: Doei.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
4: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom. Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 10 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Donna Summer en Could It Be Magic uit 1976. In dat jaar krijgen de allereerste bewoners van Almere de sleutel van hun huis. Nu is Almere een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is 8:08. Hartelijk zaterdagochtend. Je luistert naar een kakelverse aflevering van Nostalgiel. Het is voorlopig de laatste. We maken er nog één keertje een gezellige boel van. En dan gaan we met zomervakantie.

0: Goedemorgen, Poldenstrekers. Je luistert naar de hits van Nostalgiel. Het is 21:15 bijna. Nostalgiel. En we gaan voor de laatste keer dit seizoen een leuk spelletje spelen, namelijk het spelletje Wie ben ik? Zometeen hoor je een fragment van de bekende Nederlander. De grote vraag is, wie zoeken wij? Heb je zijn of haar stem herkend? Het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Boddenstreek. En we zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 071-36-13199. 071-36-13199 voor de oplossing van Wie ben ik? En wat valt er te winnen? Het zal jou als vaste luisteraar niet verbazen. Heerlijke, ambachtelijke chocola. Zo'n lekkere, dikke reep. En die kan dus voor jou zijn als je meedoet met Wie ben ik? Ben je er klaar voor? Nou, hier komt-ie. De opgave van Wie ben ik van vandaag. Luister goed.
1: Wie ben ik? Goedenavond, welkom bij Per Seconde Wijzer. Straks spelen we een vierde ronde sport en het gaat ergens over. 7840 euro of een klokje. Maar we beginnen, ook niet mis, met een derde ronde kunst en cultuur.
0: Nou, zeg het maar. Welke bekende stem heb je net voorbij horen komen? 071-36-13199. 071-36-13199. Even een mailtje sturen. Kan natuurlijk ook. Nostalgiel met CH, apenstaartbollenstreekomroep.nl. Nostalgiel met CH, apenstaartbollenstreekomroep.nl. En wie weet is die heerlijke, ambachtelijke chocola straks wel voor jou.

0: Hey Bollenstrekers, leuk dat je luistert naar de hits van Nostalgiel. Nostalgiel. En we zijn bezig met het spelletje Wie ben ik? In Wie ben ik zoeken we naar een bekende Nederlander. Je hebt net een fragment van deze BN'er gehoord. En de grote vraag is dus, wie zoeken wij? Welke bekende stem heb je voorbij horen komen? En het antwoord kan je doorbellen naar de studio van Bo, de omroep van de Bollenstreek. En we zijn te bereiken op 071-36-131-99. 071-36-131-99 voor de oplossing van Wie ben ik? En wie weet is die heerlijke prijs wel voor jou, ambachtelijke chocola. En ja, het is de laatste aflevering van het seizoen van Nostalgiel. Dus ook de laatste keer dat jij die heerlijke prijs in de wacht kan slepen. Dus ik zou gewoon lekker meedoen. Wil je het fragmentje graag nog een keer horen? Nou, dat kan hoor, geen enkel probleem. Hier komt-ie, de opgave van Wie ben ik van vandaag. Succes!
1: Goedenavond, welkom bij Per Seconde Wijzer. Straks spelen we een vierde ronde sport en het gaat ergens over. 7840 euro of een klokje. Maar we beginnen, oh niet mis, met een derde ronde kunst en cultuur.
0: Als jij denkt te weten welke bekende Nederlander wij zoeken, je kan ook even een mailtje sturen. Nostalgiel, dat schrijf je met CH, apenstaartbollenstreekomroep.nl. En je weet het, we spelen voor heerlijke ambachtelijke chocola.

Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Wollenstreek. De nieuwe coalitie in Lisse is rond. De gemeenteraad van Lisse heeft donderdag de wethouders benoemd en beëdigd. Jolanda Langeveld en Riet Austie blijven wethouder. Vincent Scheurwater volgt Kees van der Zwet op. De gemeenteraad van Lisse heeft ook het raadsakkoord aangenomen. Daarin staan afspraken waar de zes partijen het over eens zijn. De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam duren langer. Rijkswaterstaat zegt dat dit komt door de hitte. Medewerkers kunnen niet de hele dag en nacht doorwerken. En daarom gaat de weg nu waarschijnlijk pas op vrijdag 3 juli open. Het Lisserwegviaduct wordt vervangen omdat het al erg oud is. Daardoor kunnen er lange files voorkomen op de A4. Kees van der Zwet heeft donderdagavond afscheid genomen van de politiek in Lisse. De CDA-wethouder stopt na 43 jaar in de politiek. Hij was eerst raadslid en werd later ook lid van de Provinciale Staten. Daarna keerde hij terug in Lisse en werd wethouder. CDA-fractievoorzitter Melotte en burgemeester Nieuwenhuizen spraken hem donderdagavond toe. De burgemeester noemde Van der Zwet een icoon van Lisse. De brandweer van Voorhout heeft donderdagavond voor verkoeling gezorgd. Aan de sportlaan hielden ze één groot waterfeest. Om 7 uur kwamen er meerdere brandweerwagens aan. Honderden kinderen en ouders genoten van de waterpret. Het feest was verantwoord, want het water kwam uit de grond. Er werd dus geen drinkwater verspild. Tot zover het nieuws uit de Wollenstreek.

0: Morgen, je luistert naar de hits van Nostalgiel. En het is tijd voor de ontknoping van Wie ben ik? Nostalgiel. Want ja, zoals je weet, wij waren op zoek naar die bekende Nederlander. Je hebt tot 2 keer toe een fragment van deze BN'er gehoord. En er komt nog een 3e keer aan. En ja, dan ga ik het antwoord echt verklappen en maak ik de winnaar bekend. Nou, je komt er nog 1 keer. De opgave van Wie ben ik van vandaag.
1: Goedenavond, welkom bij Per Seconde Wijzer. Straks spelen we een 4e ronde sport en het gaat ergens over. €7.840 of een klokje. Maar we beginnen, oh niet mis, met een 3e ronde kunst en cultuur.
0: En de bekende Nederlander die wij zochten is natuurlijk niemand minder dan Erik Dijkstra. Ja, Erik Dijkstra, schrijver, journalist en tv-persoonlijkheid. Tegenwoordig is hij vooral te zien als presentator van Per Seconde Wijzer. Dat hadden de meeste mensen goed. Niet allemaal, maar toch wel de meeste mensen. Dus uitstekend gedaan. En we hebben natuurlijk ook weer een winnaar. En dat is Jacqueline uit Noordwijk. Gefeliciteerd, Jacqueline. Je weet wat je hebt gewonnen. Heerlijke, ambachtelijke chocola wordt vanmiddag bij je thuis bezorgd.

tante jarige. Jack Poels is 69 geworden. Je kent hem als zanger van de band Rowenhessen. Presentator Wilfred Gené is ook jarig en nu 59. En het is ook de verjaardag van Dennis van der Geest. Oud judokampioen en de laatste jaren te zien aan allerlei tv-programma's. En Dennis is nu 51. Heb je ook wat te vieren? Van harte gefeliciteerd.

Het is Roze Zaterdag in Noordwijk en bij Bo, de omroep van de Boddenstreek, staan we er ook bij stil. Straks na 11 meer over Roze Zaterdag bij Nostalgie.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot NITOS. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie.

0: Hallekidee, hallo. Dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Het is inmiddels 10 minuten over 11. En wij hebben contact met boekhandel Wagner en Sassijn. We zeggen goedemorgen tegen Willemien. Willemien, hallo daar.
1: Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, luisteraars.
0: Zo.
1: Ja, het is een beetje chaos hier.
0: Dat geloof ik best, ja, want er is groot bezoek, hè?
1: Ja, we hebben, dat is niet chaos, hoor. Karin heeft alles goed voor elkaar.
0: Oh, toch wel.
1: Alleen wij zaten hier een beetje te klungelen met de microfoon. Dus ja, mensen, als u in Sassenheim woont en je denkt, weet je wat, ik heb nog wel een half uurtje. Gauw komen, want Karin is hier met haar nieuwe boek Haken. En dat is allemaal zwart-wit. Ik heb mijn witte haakjurkje aan. En het is berengezellig en het is ook chaos. Dus ja, ik zou zeggen, stap op die fiets en komen.
0: Ja.
1: En ze heeft natuurlijk een heel mooi verhaal. En ze gaat ook nog een beetje zingen. Oh, hoor je dat? Hoor je dat?
0: Ja, ik hoor het, ja, in de verte. Ja, zeker.
1: Ja, ze gaat ook nog zingen. Nou, we worden echt vreselijk verwend.
0: Maar ik wist helemaal niet dat Karin zo van haken houdt.
1: Wist je niet dat Karin van haken houdt?
0: Nee, wist ik echt niet.
1: Nou ja, waarom stap jij dan niet op de fiets?
0: Ja, nou ja, ik moet nu hier zijn.
1: Oh, jij moet daar zijn. Ja. Oh ja, ja, nee, je kunt ook niet alles overal zijn. Nee, Karin heeft al 6 boeken, 7 boeken geloof ik over haken geschreven. En nu is het haken zwart-wit, dus het is echt wel heel, heel leuk. En ja, het is bloedheet. De ventilator staat aan, water staat op. Nou, niet op, maar die staat op de tafel, koud. En verder gaan we beleven hoe het uurtje doorkomen.
0: Ja, hoe druk is het nu bij jullie?
1: Ja, het is best wel chaotisch. We dachten, het is niet zo heel erg druk vanwege de warmte. En toch zitten we hier met z'n allen weer op een kluitje. Dus ja, soms moet ik dat misschien toch maar gelijk denken dat het groot wordt. Maar in ieder geval supergezellig. En heel erg leuk dat ze wil komen natuurlijk.
0: Ja, was je misschien bang ook nog dat het zo heet zou worden dat het misschien helemaal niet kon doorgaan?
1: Nou, ik heb zoveel afgelastingen gehad afgelopen week dat ik daar gewoon niet meer aan wil denken.
0: Oké. Okay. Oh, dus er zijn wel wat dingen afgelast bij jullie afgelopen tijd.
1: Ja, het plan moesten we ook afbellen. Het was echt code rood en het was ook veel te warm. Mensen belden af. En het plan wilde, wij wilden, we hadden alles klaar. En toch waren er te veel mensen die afbelden. Kijk, dat zijn dan van die BN'ers waar moet je niet met 10 man met elkaar zitten. En soms is het last minute, ja, dan kun je niet anders. Maar dit gaan we in september herhalen. En dan gaan we weer een ludieke actie doen. Karin heeft ook al aangegeven, het is bloedje heet. Dus we gaan nog een keertje overdoen als je dat leuk vindt. Nou, ik heb natuurlijk gelijk volmondig ja gezegd. Maar ik vind wel heel leuk en ik vind het ook heel stoer dat ze toch komt. Want nou, als je haar agenda ziet, dat is echt niet meer dan respect bizar.
0: Ja, kunnen mensen nog een kijkje nemen heel snel bij jullie?
1: Ja hoor, ik zei net al, huppakee, op de fiets stappen, lekker meeluisteren, mee haar verhaal luisteren. Het is gewoon echt een geweldig mens. En wie kent haar niet? Ik bedoel, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Maar dat ze naar de boekhandel wil komen in deze hitte, nou, meer dan respect, zei ik net ook al. En het is gewoon heel leuk.
0: Ja, dat is absoluut zo. Tot hoe laat is ze bij jullie te gast?
1: Ik heb geen idee. We zouden van 11
0: tot 12
1: zijn.
0: Ze zin
1: alweer een kwartiertje verder. Dus het zal waarschijnlijk 1,5 uurtje zijn. Meer heeft ze denk ik ook niet nodig, want ze moet ook weer naar Eindhoven hierna. Daar heeft ze een grote performance, een grote zaal. Dus kom. En volgende week dinsdag hebben we dan Jair Verweda. Die is natuurlijk hier al geweest met de braderie, maar die gaat nog een keertje komen voor een lezing. Ja, hopen dat het een beetje afgekoeld is en dat we niet te veel afmelding hebben, want ja, ik word daar wel een beetje moe van.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, toch, en niet moe van de zin van maar gewoon dat het jammer is dat mensen willen komen, dat het dan toch uiteindelijk niet lukt vanwege de warmte. Je kunt daar niks aan doen. We hebben dat gewoon te pruimen. En vol goede moed verder.
0: Zeker. Nou, dit is de laatste aflevering van Nostalgie van dit seizoen, Willemien. Dus
1: ja,
0: waarschijnlijk is ook de laatste keer dat wij elkaar deze zomer spreken.
1: Nou,
0: in september zijn we er weer.
1: September wel weer. Oh, gelukkig.
0: Ja.
1: Ja, nou, als je me weer wil hebben, dan hoor ik het wel. Is het goed?
0: Ja hoor, ik geef wel een belletje of zo. Komt helemaal goed.
1: Ja, en als de klanten zeggen van de luisteraars, denk ik nou oké. En ze zeggen van nou, Willemien moet eraf. En ze zijn, moet ze maar supporten. Vind je
0: dat
1: ook niet?
0: Ja, vind ik een heel goed idee. Nou,
1: ja,
0: wil je nog wat tegen de luisteraars van Nostalgie zeggen tot slot?
1: Ja, ik ga iedereen dan een hele fijne vakantie wensen. En niet zozeer op vakantie, maar gewoon wel een fijne zomer. Dat ik met veel boeken en veel leesplezier. En vooral de boekhandel blijft gewoon open. Dus van harte welkom.
0: Ja, boekhandelwagner.nl. Willemien, hartelijk dank voor het afgelopen seizoen. Een hele fijne zomer toegewenst. En doe Karin de groeten van ons.
1: Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel, Michiel. Dankjewel, luisteraars.
0: Doeg.

0: Even een vraagje tussendoor. Hoe zit het met jouw kennis over de Boddenstreek?
1: Dat is natuurlijk kletskoek.
0: Ja, want ik heb ze weer klaar liggen, hoor. Drie stellingen. Twee stellingen over de Boddenstreek, die kloppen als een bus. Niks mee aan het handje, maar één stelling is absolute onzin. Eén stelling is kletskoek.
2: Stelling 1.
0: Noordwijkerhout heeft een eigen volkslied. Noordwijkerhout heeft een eigen volkslied.
2: Stelling 2.
0: De Bomenbuurt is een wijk in Lisse. De Bomenbuurt is een wijk in Lisse.
2: Stelling 3.
0: Het bloemencorso in de Boddenstreek is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het bloemencorso in de Boddenstreek is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed.
1: Nee, dat is kletskoek.
0: Welke stelling is onzin? Welke stelling is kletskoek? Stelling 1, 2 of 3. Denk er rustig over na. Je hoeft niet te bellen. Krijg je zo meteen het antwoord van me.

Zo, ik heb je net even aan het denken gezet. Ja, misschien niet zo prettig met die hitte. Maar Lisse heeft helemaal geen bomenbuurt. Met andere woorden, stelling 2 is kletskoek.

De hits zijn weer om door een ringetje te halen. Goedemorgen zonder zorgen, je luistert naar Nostalgiel. We gaan richting 11:30, zometeen het laatste nieuws uit de Bollenstreek.

Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Wollenstreek. De nieuwe coalitie in Lisse is rond. De gemeenteraad van Lisse heeft donderdag de wethouders benoemd en beëdigd. Jolanda Langeveld en Riet Austie blijven wethouder. Vincent Scheurwater volgt Kees van der Zwet op. De gemeenteraad van Lisse heeft ook het raadsakkoord aangenomen. Daarin staan afspraken waar de 6 partijen het over eens zijn. De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam duren langer. Rijkswaterstaat zegt dat dit komt door de hitte. Medewerkers kunnen niet de hele dag en nacht doorwerken. En daarom gaat de weg nu waarschijnlijk pas op vrijdag 3 juli open. Het Lisserwegviaduct wordt vervangen omdat het al erg oud is. Daardoor kunnen er lange files voorkomen op de A4. Kees van der Zwet heeft donderdagavond afscheid genomen van de politiek in Lisse. De CDA-wethouder stopt na 43 jaar in de politiek. Hij was eerst raadslid en werd later ook lid van de Provinciale Staten. Daarna keerde hij terug in Lisse en werd wethouder. CDA-fractievoorzitter Melotte en burgemeester Nieuwenhuizen spraken hem donderdagavond toe. De burgemeester noemde Van der Zwet een icoon van Lisse. De brandweer van Voorhout heeft donderdagavond voor verkoeling gezorgd. Aan de sportlaan hielden ze één groot waterfeest. Om 7 uur kwamen er meerdere brandweerwagens aan. Honderden kinderen en ouders genoten van de waterpret. Het feest was verantwoord, want het water kwam uit de grond. Er werd dus geen drinkwater verspild. Tot zover het nieuws uit de Wollenstreek.

0: Hallo, dit zijn ze, de hits van Nostalgie. Het is 12 minuten over 11:30. En Noordwijk viert Roze Zaterdag. Een dag waarop we liefde en vrijheid vieren. Op de Koningin Wilhelmina Boulevard is er van alles te beleven. En we schakelen over naar onze verslaggever Nick Vink. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent nu denk ik, nou ja, in ieder geval dicht bij de boulevard. Maar we zitten in de studio in Noordwijkerhout. En ik hoorde in de verte wat gedonder.
1: Ja, dat klopt. Zo zonnig als dat het de afgelopen dagen was. Zijn er nu veel grijze wolken boven de boulevard hier in Noordwijk. En zojuist is het ook begonnen met regenen. En inderdaad ook wat donder en wat bliksemslagen. Er komt er nu weer eentje voorbij. Dus ja, dat is wel echt een domper voor de Roze Zaterdag.
0: Ja, betekent het nu dat activiteiten zijn stilgelegd of nog niet?
1: Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik nog niks over gehoord, tot nu toe in ieder geval. De informatiemarkt, dus er staan hier op de boulevard een aantal roze kraampjes. Die staan nog gewoon. Ik weet niet hoe het bij de main stage is. Die is hier aan de andere kant van de boulevard tegenover de vuurtoren. Ik sta hier bij Two Brothers. Ik zal daar zo even naartoe lopen om te kijken of dat allemaal nog doorgaat. Want die is niet helemaal overdekt. Maar wat in ieder geval wel te zien is dat veel bezoekers dat die wel richting huis zijn gekeerd. Wat wel jammer was, want
0: dat is heel jammer.
1: Op zich. Toen ik hier net, 20 minuutjes geleden, toen het nog vrij warm en zonnig was, toen ik hier liep, toen waren er al op zich aardig wat mensen. Maar nu is de boulevard wel echt grotendeels leeg.
0: Ja, wat zonde zeg. Als we ervan uitgaan dat het vanmiddag, dat alles gewoon doorgaat, wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Hier is eigenlijk op de boulevard de hele dag is er dus een informatiemarkt met allemaal steentjes van verschillende queer organisaties. Maar ook de gemeente Noordwijk staat er. Maar er staat ook er staan verschillende groepen, queer motorrijders, het transgender netwerk is aanwezig. Dus dat soort dingen. Er is een main stage met verschillende artiesten. En vanmiddag eigenlijk het belangrijkste is de parade. Die begint om 1:00 en die gaat door Noordwijkzee heen. Via de Quarles van Uffertstraat, de Schoolstraat. Prins Bernhardstraat. En zo maakt hij een rondje door Noordwijkzee.
0: Ja, laten we hopen dat het dan in ieder geval droog is. Gisteravond waren er ook al wat activiteiten, hè?
1: Ja, dat klopt. Gisteravond was eigenlijk een soort van het grote openingsfeest in de Muze. Dat was de ABBA Tribute Band. Die was uitgenodigd. En om 12:00 precies hebben ze daar eigenlijk, was het begin, de aftrap van Roze Zaterdag.
0: Ja, Roze Zaterdag in Noordwijk. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
1: Nou, het is best wel bijzonder eigenlijk. Want het is de eerste keer dat Roze Zaterdag georganiseerd wordt in een dorp. Voorheen was dat altijd eigenlijk in steden zoals bijvoorbeeld Groningen, Amersfoort, Leiden is dat ook een aantal keer georganiseerd. En nu is het voor het eerst en aan het strand, dus aan de kust en in een dorp. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder.
0: Ja, dus er zijn waarschijnlijk ook heel wat bezoekers van buitenaf.
1: Ja. Nu kan ik natuurlijk niet aan de mensen zien waar ze precies vandaan komen, maar als ik het zo zie, zijn er inderdaad wel wat mensen ook van buitenaf die komen. Maar ook veel toeristen die eigenlijk voor het strand komen, maar die dan toch even hier een kijkje op de boulevard komen nemen hoe het eraan toe gaat.
0: Ja, de hele dag dus door nog activiteiten op en rond de boulevard op Roze Zaterdag. Nick, dankjewel voor je informatie en ook nog heel veel plezier toegewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag. Doei.

0: van die sunshine is weinig meer over, hè? We gaan richting 12 uur. Zometeen kun je luisteren naar Sjaak in een aangepaste aflevering van de Peer en Meer Show. En ben je trouwens Sjaak-fan? Nou ja, wie is dat niet? De komende 8 zaterdagen kun je hem horen op zaterdagochtend met de zomerse zaterdag tussen 10 en 12. Want nostalgie die knijpt er een aantal weken tussenuit. En ik ben er in september weer. Fijne zomer!
1: One ticket, please. Lionel Richie, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: De Beer en Meer Show.

0: Diana Ross was dat natuurlijk met die heerlijke I'm Coming Out van het album Diana. En je hoort het al, het is een Peer en Meer show. Maar zonder Peer, zonder Meer, zonder Trudy. Maar wel met
1: Sjaak van den Berg.
0: Dat ben ik. En ik heb de lekkerste muziek voor je opgezocht. Tot twee uur lekkere muziek van toen en een beetje van nu. Maar het is allemaal heel erg dansbaar. En in deze Peer en Meer show doen we onder andere veel aandacht besteden aan Roze Zaterdag. Want dat is het grote evenement in Noordwijk. Verder bellen we straks, want de Harper Davids die gaan ook iets doen vandaag. Er is een open podium vandaag. Er zijn rondleidingen en je kunt de Kaag op. Allemaal onder die straks langskomen, maar als gezegd heel veel lekkere muziek. Zoals Taylor Swift. En dat liedje uit Toy Story.

0: De Baseballs en hun versie van het heerlijke Hot and Cold.
1: Bo Agenda.
0: Vanavond in Trefcentrum De Duimpan aan de Sportlaan in De Zilk. Een open podium waarbij diverse lokale bandjes gaan optreden. De toegang is hartstikke gratis, dus misschien een leuke tijdsbesteding voor vanavond. De deuren van De Duimpan gaan om 8:00 open. En de eerste lokale artiesten beginnen om 8:15 tot ongeveer 11:30. Gaat het programma door. Open podium met lokale bandjes in De Duimpan in De Zilk.
2: De Peer.

muziek uit 1975. Het was een top 10 hit in Nederland en ook een hit in Amerika in de Billboard Hot 100. Het liedje over Norma Jean. En dat werd gezongen door John Collins Cunningham. En Norma Jean is natuurlijk de originele naam van Marilyn Monroe. Inderdaad, dat wist je toch wel. Het is vandaag de verjaardag van Jacques Poels. Hij komt uit Amerika, in Limburg. En hij is een van de Los Limbo's. Hij zit in het Nevenproject. Maar hij is vooral de grote man achter Rowan Heze. Hij is 69 jaar geworden vandaag. En dan kan ik het niet laten. Dan moet hij even langskomen. Dat mooiste lied van Rowan Heze. Het roeie kliet.

Heerlijk liedje geschreven door Jacques Poels, die vandaag dus jarig is, 69 geworden. Het was Roanne Hazen. Ze zongen over de lente. Het is hartstikke zomer.

0: was een Britse act. The Adventures of Stevie V noemden ze zich. En in december 1989 brachten ze dit uit. Later in 1997 werd het opnieuw een grote hit. En in 2014 nog een keer. Dirty Cash, een liedje wat heel veel geld opgebracht heeft. Je luistert naar de Peer en Meer Show, maar zonder Peter Gasseling, want die geniet even van een paar weekjes vakantie. En dat betekent dat we geen spelletje doen, maar we hebben wel de lekkerste muziek. En we hebben...
1: En dan nu het weerbericht.
0: Bo. Weerbericht. Een weerbericht, ja, het is 26 graden, zojuist onweer. Nu weer benauwd, drukkend. Komt straks nog meer onweer. Elders in het land is het nog veel warmer. Code rood in Brabant en Limburg en dergelijke. Ver boven de 30 graden. Er staat in het land weinig wind. Aan de kust is er een verkoelend briesje van zee. En ja, het blijft warm, zomers. Wolkenvelden, flinke zonnige periode en dan gaan we de komende avond in. Gedurende de nacht trekken forse buien over het land met minima rond de 20 graden. En morgen begint met veel zon en dan is het best wel weer aardig weer. Ja, minder heet, 22 graden. Matige westenwind zorgt morgen voor verkoeling. In de loop van de middag verschijnen vanuit het zuiden meer hoge en middelbare wolkenvelden. En is er kans op een stevige onweersbui.
2: De Peer en Meer Show. I saw a crazy chick.

De Darts uit de jaren 70 met hun versie van het aloude Daddy Cool, The Girl Can't Help It. De Rays deden dat in 57 voor het eerst. En in 2000 kwam dit liedje weer terug en toen werd het opnieuw een hit. Daddy Cool, The Girl Can't Help It. Ook zo'n liedje wat best wel zijn centjes opgebracht heeft. Nou, dan gaan we naar Coldplay.

0: Leef je leven. Leef het leven. Ja, heerlijke deun van Coldplay natuurlijk.
1: Dit is Bo.
2: In de zomer.
0: We gaan naar de hitparade van vandaag. Daarin staat Teddy Swims in de top 10. Mr. Know-it-all.

0: Lekker liedje, Nederlandse popgeschiedenis uit 1972.
1: Oude meuk!
0: Maar Thijs van Leer maakte dat. Hij deed dat oorspronkelijk voor een theatershow van Ramses Shaffy. Maar het werd een grote hit in 1972 als onderdeel van Focus 3. Met Thijs achter de toetsen en natuurlijk de gitaar van Hoe kan het anders, Jan Akkerman. Kijken we nog even naar de agenda en dan zie ik dat er morgen weer een nieuwe zwerftocht is met die Hoeke Tromp. Ja, dat is die zeilboot op de Kagerplassen. Hartstikke leuk, is altijd heel populair. Heel veel mensen willen mee en daarom moet u van tevoren inschrijven. Morgenmiddag om 1 uur gaan ze varen tot 16:30. En je kan inschrijven via info@koudenhoornontdekken.nl. info@koudenhoornontdekken.nl. Ja, er is beperkte capaciteit op de Hoeke Tromp. En daarom moet u echt van tevoren inschrijven. De bedoeling is ook dat je een beetje meedoet op deze boottocht over de Kagerplassen. Er is van alles te ontdekken. Ze starten bij het Natuurontdekkingscentrum op Koudenhoorn, natuurlijk in Warmond. Het lijkt erop dat het best een mooie zomermiddag wordt. Kan een buitje vallen morgenmiddag. Maar ook dan is het leuk om op de Kagerplassen te zijn. Dus schrijf je in via dat e-mailadres. Ik zeg het nog één keer. info@koudenhoornontdekken.nl

groot voorbeeld van muziekrecycling dit. Dat was een grote hit van Coolio en LV, maar het was natuurlijk gebaseerd op een liedje van Stevie Wonder uit de jaren 70. Gangsta Paradise. Morgen, zondag 28 juni, dan wordt de Engelse tuin in Noordwijkerhout omgetoverd tot een sfeervol openluchttheater. Muziekvereniging De Harpe Davids is daarbij betrokken.

0: vrij jonge wijkvereniging Samen in Den Houten, dat die ook meedoet aan de organisatie van het concert.
1: Ja, klopt. Nou, we hebben contact gezocht met de wijkvereniging, ook om te kijken van ja, hoe hun programma eruit zal, want je wil elkaar niet in de weg zitten. Mm-hmm. En toen kwamen we in contact met Natasja Hulsebos.
0: Oh.
1: En die was gelijk heel enthousiast. Dus we zijn een ochtendje bij elkaar gaan zitten en hebben mogelijkheden besproken. En zij is weer verbonden met Sax en Rhythm. En dus we hebben die samenwerking zijn we aangegaan. En Sax en Rhythm gaat dus ook optreden zondag.
0: Ja, Sax en Rhythm is een kleine big band, hè? En dan daarnaast het harmonieorkest van de Harpe Davids.
1: Ja, we wisselen elkaar af. Dat is leuk voor het publiek. Dan is er voor elk wat wils. We hebben nog even gedacht, kunnen we iets samen doen? Maar daarvoor was de tijd wat te kort. Want dan moet je arrangementen op elkaar afstemmen en zo. Dus... Ja. Maar wellicht dat we dat volgend jaar wel doen. Dat we het een beetje gezamenlijk doen. Dus,
0: ja, Kaartje, jij bent al heel lang betrokken bij de Harpe Davids. Ja. Wat speel je zelf?
1: Ik speel klarinet.
0: Klarinet. Ja, je zit helemaal vooraan bij de dirigenten.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja, ja, ja. We hebben elkaar vaker gezien natuurlijk. Ook tijdens de dirigeerwedstrijd. Waar ik hopeloos in de eerste ronde eruit ging. Maar wat hebben jullie op het programma voor morgen?
1: Nou, we hebben een ontzettend leuk programma. Er is muziek van ABBA, van Elvis Presley. We hebben Rood van Marco Borsato, Adele, Supertramp, Robbie Williams, Let Me Entertain You, een hele leuke medley. Iets van James Bond.
0: Heel divers
1: van de film Live and Let Die. Dus het is eigenlijk een ontzettend leuk, populair programma. En ik denk met de afwisseling van Sax en Rhythm dat dat echt heel aantrekkelijk wordt om te komen luisteren.
0: Ja, nou is het een beetje onduidelijk wat het weer precies gaat doen. Hè?
1: Ja.
0: Het lijkt erop dat we in ieder geval geen code rood hebben. Temperaturen van zo rond de 24 graden of zo morgen. Dat is op zich hartstikke goed. Maar er kan een onweersbui vallen. Ja, hoe doe je dat dan met een harmonieorkest als dat precies in jullie tijdslot zit?
1: Nou, we houden natuurlijk de berichten steeds in de gaten. Dat doen we al. En vooralsnog ziet het er gewoon goed uit. En is de onweer meer in het oosten van het land dan in het westen. Dus we gaan ervan uit dat, net als bij alle Noordwijkerhoutse feesten, de carnaval en de kermis, dat
0: ik hoor hem
1: de goden ons gunstig gezind zijn.
0: Onze lieve heer is een Noordwijkerhouter. Ik hoor dat net regelmatig in ons dorpie. Nou, het mooie decor dus voor de Engelse tuin. Hebben jullie er een hek omheen gezet of mag iedereen gewoon naar binnen?
1: Nee hoor, iedereen kan gewoon lekker binnen. Je kan, als je zegt ik wil langs wandelen en ik sta even stil, dan kun je luisteren. Als je denkt ik wil zitten, dan kan je een kleedje meenemen of een stoeltje of desnoods een lichtbed. Iedereen is welkom. We zeggen neem gewoon wat lekkers mee, dan kan je wat eten of wat drinken.
0: Ja, want er is geen catering georganiseerd.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee,
0: het is, jullie doen de muziek en wat mensen verder zelf mee willen nemen om te picknicken of iets dergelijks, dat moeten ze zelf doen.
1: Dat mogen ze helemaal zelf bedenken, ja.
0: Nou, ik wens jullie een vreselijk mooie, plezierige dag aanstaande zondag. Morgen dus. Hoe laat gaan jullie beginnen?
1: We beginnen om 2:00 en de eindtijd die staat zo rond 4:00 gepland.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke gezellig. De Christelijke Muziekvereniging de Harpe Davids dus. Samen met Sax and Rhythm. De Small Big Band. En het wordt vast een mooi feestje morgen. Heel veel plezier.
1: Het wordt een hele gezellige muzikale middag.
0: Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
13: De Peer en Meer Show.

0: het album The Age of Consent uit 84 van The Bronski Beat. Dat was natuurlijk Small Town Boy, gezongen door Jimmy Somerville. Welkom bij...
1: Zaterdag van 12 tot 2, de Pyramid Show.
0: Ja, alleen Peter Gasseling is er niet. Die is lekker op vakantie. Dus je moet het doen, ook het komend uur met...
2: Jaak van den Berg.
0: Maar ik heb wel de lekkerste muziek. En we hebben heel veel aandacht voor de Roze Zaterdag. Die een beetje geteisterd wordt door het weer natuurlijk. Want er trokken wat stevige onweersbuien over. We hebben wel twee verslaggevers op pad. En we gaan straks eens kijken of we daar contact mee kunnen krijgen. We hebben ook muziek uit de hitparade van vandaag. Dit is Bruno Mars. En een heerlijke Risk It All. Een van de vele liedjes van Bruno Mars, maar deze staat in de hitparade.

Bruno Mars, The Romantic and Risk It All. Misschien wil je morgen naar het Atlantic Wall Museum. Dan kan dat, maar dan moet je je wel van tevoren aanmelden. Want er zijn wel rondleidingen in het Atlantic Wall Museum. Maar dan moet je wel gewoon van tevoren melden dat je er aankomt. Elke zondag tussen 10:30 en 16:30, dan zijn er rondleidingen. Het Atlantic Wall Museum Noordwijk vind je aan de verlengde Bosweg nummer 1. Klein stukje het fietspad oplopen vanaf de Bosweg. En dan vind je aan de linkerkant het Atlantic Wall Museum. Een bijzonder museum, gericht als blikje terug op de Tweede Wereldoorlog. Het was de vuurgeleidingsbunker uit de Tweede Wereldoorlog. Er is een expositie en je kunt het gangenstelsel door onder begeleiding van een gidsdoos. En dan kom je te weten wat de Duitsers allemaal neergezet hadden. Of de nazi's vooral. Er is een expositieruimte als gezegd. En je kan hem alleen bezoeken met begeleiding. En daarvoor moet je reserveren. Kijk daarvoor even op de website van het Atlantic Wall Museum. Lady Marmalade, oftewel, voulez-vous coucher avec moi ce soir?

0: Een hele mooie, diverse band. Lady Marmalade, Patti LaBelle ging later zelf door. Ik heb het al een aantal keren gezegd en eerlijk, eerder vandaag hoorde je het in de uitzendingen ook al. Het is Roze Zaterdag vandaag en dat wordt gevierd in Noordwijk. We zijn erbij. We hebben onder andere op televisie de kerkdiensten uitgezonden tussen 10 en 11. Die kwam vanuit de buurtkerk. En we hebben even contact met Nick Vink, onze verslaggever op de Quarles. Want er is een parade georganiseerd die om 1 uur zou starten. Volgens mij bij de vuurtoren. Nick, hoe zat het precies?
1: Ja, inderdaad. Bij de Oranje Promenade. Dat is iets voor de vuurtoren zou die van start gaan. En nou, nu ik sta bij de rotonde hier. Die zeg maar het vuurtorenplein verbindt met de Quarles van de Uffertstraat. En alsof het zo gepland is, daar komt de parade aanlopen. Ik zie ze nu, ze komen nu zeg maar langzaam voorbij.
0: Wat zie je? Wat zijn er wagens bij waar mensen op staan te dansen? Of het heet de Be Yourself Walk?
1: Ja, klopt. Het is een beetje een combinatie van inderdaad wagens die roze versierd zijn en mensen die gewoon meelopen met vlaggen. En die voornamelijk gekleed zijn in het roze. Nou, en je ziet ook wat mensen met bijvoorbeeld een regenboogparaplu. En hier zie ik ook queer vlaggen. Dus de regenboogvlag. Met ook zeg maar een soort driehoek van de transgender vlag. Dat zie ik eigenlijk.
0: Ja, er is er veel belangstelling voor.
1: Nou, ik had het er net al met met iemand die langs de kant staat daarover. Het staat niet rijen dik zoals bij de bloemencorso, zeg maar. Nee. Er staan wel een paar mensen. Er is niet heel veel opkomst.
0: Ja, het is de bedoeling dat ze de Quarles afgaan. De Quarles van Uffertstraat. En dan via de Prins Bernhardstraat weer terug naar de Huis de Duinstraat. En dat ze dan eindigen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Daar is nog veel meer aan de hand. Hè? Ben jij daar al wezen kijken op de KW Boulevard?
1: Ja. Daar ben ik eigenlijk de hele ochtend een beetje rondgelopen. Nou, er is dus een informatiemarkt. Er staat een grote roze oplaadkerk van buitenaf. Lijkt het een beetje op een groot springkussen. Maar daar kan je dus in die roze kerk kan je dus trouwen voor 1 dag. Dus dat is er. Er is nog een mainstage met artiesten natuurlijk die om de beurt optreden.
0: En waar treden die artiesten op? Waar moet ik daarvoor zijn?
1: Dat is dus bij de Oranje Promenade, dus net voor de vuurtoren op de boulevard. Ja. Daar zijn die artiesten die aan het optreden zijn.
0: Ja. Ja, en dat gaat in ieder geval gewoon door natuurlijk. Want het weer zit niet helemaal mee natuurlijk met al die buien. Ik zie dat er ook nog iets is met een unicorn atelier en spel. Ook op de Oranje Promenade. En er is straks nog een workshop. Ja, nee, misschien workshop. Het heeft allemaal te maken met jezelf zijn en jezelf kunnen zijn. Hè? Dat is het grote thema, toch?
1: Ja, zeker, inderdaad. En je ziet ook heel veel mensen die uit de queer community ook wel veel drag queens voorbij komen.
0: Oh, ja.
1: Mensen die vooral rolgekleed zijn. Ik zie hier ook de queer asielzoekers bijvoorbeeld, die lopen ook mee. Echt heel veel verschillende. Je hebt ook de motorclub voor queer mensen bijvoorbeeld. Het is echt van alles wat, zeg maar.
0: Ja, en dan is er ook nog vanavond een groot feest, hè, in Grand Hotel Huis ter Duin. Wat georganiseerd wordt. Shine Together Party zie ik staan. En in Theater de Muze komt Splinter Chabot vertellen over onder andere zijn boek Confetti Regen. De Roze Zaterdag. Mag ik zeggen, het leeft wel, maar het loopt niet over van belangstelling.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het vooral onder de queer community leeft. Als ik het zo zie. Ja. Ik weet niet of het onder de Noordwijkers leeft. Dat zou ik niet zo durven zeggen.
0: Ja, in ieder geval, wij besteden er ook veel aandacht aan. Jij maakt ook nog reportages. Zijn die later vandaag of morgen te zien bij ons op de website?
1: Ja, inderdaad. Die zijn later vandaag te zien bij ons op de website.
0: Oké, dankjewel Nick Vink. Nog veel succes met het maken van de reportages tijdens de Roze Zaterdag. Wij ondersteunen het met echt zo'n liedje wat bij de queer gemeenschap hoort. Chappelle Roan en de Pink Pony Club.

0: bekend uit 1991. De Spaanse DJ en producer Raul Arriana. Samen met de zangeres Jocelyn Brown, die we ook kennen van Right Side Fred. Wat een stem, wat een lekker vet geluid. Heel aanstekelijk, deze muziek, de Gypsy Rhythm.
1: En dan nu het weerbericht.
2: Bo.
0: Ja, het wordt donker in de Bollenstreek. Er komt een enorme onweersbui aan. En daarna nog eentje, maar dan is het weer droog. En dan is het weer benauwd en drukkend. Graad of 24 in de Bollenstreek. Elders in het land is het veel warmer. Daar is het code rood en code oranje vanwege het onweer al daar. Er staat weinig wind. Aan de kust staat er een verkoelend briesje. En met dat onweer komt er wat extra wind na de buien. Dus warm en zomers. Wolkenvelden, flinke zonnige periode. Gedurende de avond en nacht trekken dan ook nog weer forse buien over het land. Met minima rond 20 graden komende nacht. Morgen begint dan met veel zon. Het is een stuk minder heet morgen, 22 graden. Matige westenwind zorgt morgen voor verkoeling. De loop van de middag verschijnen er vanuit het zuiden wel wat wolkenvelden. Is er kans op een stevige regen of onweersbui. Maandag is het echt een stuk aangenamer. De warme lucht is dan compleet weg. Er is dan een matige noorden tot noordwestenwind. Met een temperatuur van 22 graden aan zee en 24 in het binnenland. Maandag wel lekker veel zonneschijn. Enkele stapelwolken en een lokale bui.

van eind jaren 70, bandje genaamd Squeeze. En daar speelde Jules Holland in op toetsen. Die hoorde je prominent in dit Cool for Cats. Verder natuurlijk de stem van gitarist Chris Difford. En Glenn Tilbrook was ook aanwezig in het bandje Squeeze. Een hit uit 1979. Kijken we naar de hitparade van vandaag in deze Peer en Meer Show zonder Peter Gasseling. Met een hele andere invulling. Geen spelletje en dergelijke, maar wel de lekkerste muziek. Dit is uit de hitparade. Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren en The Fever Dream.
1: Bo Agenda.
0: Eerder in dit programma, net in het vorige uur, kort voor één, sprak ik met Klaartje Peschier van muziekvereniging De Harper Davids. Die morgen een mooi concert op de planning hebben staan in de Engelse Tuin in de nieuwe wijk De Bavo. Er is veel meer muziek morgen in de Bollestreek. Zo is er een jazzmiddag met een gastmuzikant. Het trio Kees Diepenveen treedt op bij Villa Flora aan het Floraplein in Hillegom. En die jazzmuziek is er tussen 2 en 5. En daar kun je gewoon zo naar binnen lopen. Waar je ook zomaar bij aan kan sluiten, is morgen bij het Shanti Festival. Wat op het parkeerterrein naast de Duinpan georganiseerd wordt door Shantikoor De Silk. Als altijd weer hartstikke gezellig vanaf 1:15. Met onder andere het amusementskoor Volare, Shantikoor Het Bollehart en natuurlijk Shantikoor De Silk zelf. Zomaar wat activiteiten die er morgen plaatsvinden voor verschillende stijlen van muziek. En er is ook nog een Scratch Rainbow Pop Zangdag. En dat vindt plaats in Theater de Muze om 5:00 morgenmiddag. Een zangdag met repetities en optreden. Je kunt je inschrijven bij June and Forest. Dat is het Close Harmony Core, de zanggroep. En die organiseert voor de 5e keer zo'n scratchdag. JuneandForest.nl. Daarvan vind je alle informatie hierover.

0: Foreigner natuurlijk. Bekende band, hard rock band, stevige muziek, Cold as Ice. En het is Roze Zaterdag vandaag. En Bo heeft daar al van alles over gepubliceerd. Via onze website kun je dat allemaal vinden. En we hebben ook verslaggevers op pad. Eerder spraken we met Nick Vink. Die was vooral buiten. Op de Koningin Wilhelmina Boulevard, op het Oranjeplein. En, maar we hebben ook Megan Voorbraak. Dag Megan.
1: Hallo Sjaak.
0: Waar ben jij?
1: Nou, ik sta nu bij het begin bij de Two Brothers. Die het hotel, die zijn heel erg druk bezig. Hier komen ook allemaal vrijwilligers binnen. Maar ik kom net terug van het Trouwen voor één dag.
0: Trouwen voor één dag? Vertel daar eens wat meer over. Dan moet je wel heel verliefd zijn.
1: Het is een soort springkussen, maar onze kerk.
0: Ja?
1: En dan komen mensen binnen en dan krijgen ze gelijk een jurk en een pak aan.
0: Oh.
1: En dan gaan ze door naar het ja-woord zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat, oh, en ze kiezen eerst een ring uit. En dan gaan ze even het ja-woord zeggen en dan is het een echte bab. En dan maken ze een foto en dan gaan ze nog de taart afsnijden. En dan ben je getrouwd ongeveer in de span van 15 minuten.
0: Oké. Okay. Maar dat is dan trouwen voor een dag?
1: Trouwen voor een dag.
0: Dus. Ja. En ik neem aan, dat zijn dan geheel in het kader van de Roze Zaterdag, zijn mensen van, hoe moet je dat zeggen, alle gezindten?
1: Zeker, absoluut. Het gaat een beetje, de reden dat we het doen is om te vieren dat wij als Nederland ook het eerste land waren waar homohuwelijk mocht.
0: Ja.
1: En te vieren dat vrouwen hier mag, daarom doen ze het.
0: Ja, ja. En wat heb je verder gedaan vandaag? Want volgens mij was je al redelijk op tijd op pad vandaag.
1: Zeker, ik ben bij de informatiemarkt geweest. En daar heb je dingen zoals gay motorbendes. Nou, niet motorbendes, meer een motorgroep van mensen die houden van auto's.
0: Ja.
1: En gay zijn. En je hebt gay cruises, maar ook punten voor AIDS-informatie of transgender-informatiepunten. Dus je hebt allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog de main stage met de optredens. Veel lokale artiesten.
0: En waar staat die main stage?
1: Die staat ongeveer tegenover de, nou, even denken, bij het Wilhelmina standbeeld, zou ik zeggen.
0: Oh ja, waar vroeger het Oranje Hotel tegenover stond. Dat is nou natuurlijk een enorme bouwplaats. Daar heb je ook de toegang naar de strandtent O. En daar is dus een promenade gemaakt. En daar staat de main stage en daar zijn allerlei activiteiten. Ik heb gezien dat dat tot 11 uur vanavond doorgaat.
1: Ja, het gaat heel lang door.
0: Ja.
1: En het eindigt volgens mij in Huis de Duin met een mooi feest.
0: Oh, er is ook nog een mooi feest vanavond.
1: Zeker.
0: Ja, ja, een groot feest. Inderdaad, de Shine Together Party is het genoemd. In Grand Hotel Huis de Duin. Maar daar moet je kaartjes voor kopen, heb ik begrepen.
1: Daar moet je kaartjes voor kopen. De rest hier is allemaal gratis.
0: Ja. En wat doe jij dan? Want je maakt videoreportages ervan.
1: Ja, ik heb mijn camera om mijn nek heen hangen en dan heb ik een statief mee. Dus ik interview mensen en maak beelden. En dan ren ik weer terug naar het Two Brothers Hotel en dan breng ik het daar.
0: Ja, en ik zie dat wij op onze website, op onderstreekomroep.nl, hebben we ook een blog waarin we allerlei activiteiten publiceren. Maar komen daar dan ook later vandaag jouw filmpjes?
1: Zeker.
0: Oké, nou, veel succes dan nog.
1: Ja, en veel kijkplezier.
0: Ja, dat zou ik zeker zeggen. En het is vast heel gezellig met de queer gemeenschap zo om je heen.
1: Absoluut.
0: Dag Megan. Absoluut.

0: Succesvolle Haagse band Son Milieu met Dark Before the Dawn. Grote hit van de heren. Dames en heren, natuurlijk. Son Milieu, een mooie band. Brengt ons aan het eind van deze...
1: Zaterdag van 12 tot 2. De Pyramid Show.
0: Ik vestig nog even je aandacht op alle activiteiten in Noordwijk vanwege Rozen Zaterdag. De Inspiratiemarkt op de Koningin Wilhelmina Boulevard. De Sea of Love Main Stage op de Oranje Promenade. Trouwen voor één dag. Dat kan ook. Er is een Pride terras bij Two Brothers. En vanavond een mooi feest. En er is ook nog Splinterd Chabot in de Muze straks. Die gaat daar geïnterviewd worden tijdens Roze Zaterdag. Om 3:30 is dat in theater De Muze. En dat is natuurlijk in samenwerking met de boekhandel. Ik wens je nog een plezierige dag, een mooi weekend. En graag tot de aanstaande woensdag, dan ben ik er weer. Volgende week zitten we in het zomerreces. En dat betekent dat op de zaterdag er geen Perenmeershow is. Ook geen Nostalgiel, maar wel tussen 10 en 12 de zomerse zaterdag. Dus ik ontmoet je dan graag weer aan de radio. Geheel in stijl van de Roze Zaterdag eindigen we met Labi Siffre en zijn hit It Must Be Love. Daar gaat het toch allemaal om? Liefde tussen mensen. Van wat voor gezin ze ook zijn.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of lekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hé, wat? Huh?
16: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek

Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert

0: Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land

0: bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat

0: Wat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Dit is Bo,
10: de omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Ja, maar spijt.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra

0: extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: First cross. I want a master right to know.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar honderden euro's per

0: jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat erop op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
7: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
8: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen,
10: brothers and sisters,
8: the party starts here.
11: Sunday morning.

bet you wanna come to Miami. Oh, come.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Stokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland